tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4, uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. De gemeente Meersen trekt 430.000 euro uit voor plannen in Rotem. Het gaat onder meer om de renovatie van basisschool De Lindegaard en een nieuwe inrichting van het Pastoor Gelenplein. Daarnaast hoopt de gemeente op maximaal 290.000 euro subsidie uit de regio-deal Zuid-Limburg. De school kampt al jaren met achterstallig onderhoud. De renovatie moet naar verwachting in 2028 zijn afgerond. CDA en D66 willen ondernemers in de Maastrichtse binnenstad meer ruimte geven voor uitbundige kerstversiering. Zo moeten grotere strikken en uitgebreide lichtversiering mogelijk worden. Wel blijven er regels gelden voor onder meer kleuren, verlichting en het historische straatbeeld. Het college vindt invoering dit jaar te snel en wil eerst verder onderzoek doen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel dinsdag. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de ochtend zijn er brede opklaringen. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4, uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. De gemeente Meersen trekt 430.000 euro uit voor plannen in Rotem. Het gaat onder meer om de renovatie van basisschool De Lindegaard en een nieuwe inrichting van het Pastoor Gelenplein. Daarnaast hoopt de gemeente op maximaal 290.000 euro subsidie uit de regio-deal Zuid-Limburg. De school kampt al jaren met achterstallig onderhoud. De renovatie moet naar verwachting in 2028 zijn afgerond. CDA en D66 willen ondernemers in de Maastrichtse binnenstad meer ruimte geven voor uitbundige kerstversiering. Zo moeten grotere strikken en uitgebreide lichtversiering mogelijk worden. Wel blijven er regels gelden voor onder meer kleuren, verlichting en het historische straatbeeld. Het college vindt invoering dit jaar te snel en wil eerst verder onderzoek doen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel dinsdag. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de ochtend zijn er brede opklaringen. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4, uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. De gemeente Meersen trekt 430.000 euro uit voor plannen in Rotem. Het gaat onder meer om de renovatie van basisschool De Lindegaard en een nieuwe inrichting van het Pastoor Gelenplein. Daarnaast hoopt de gemeente op maximaal 290.000 euro subsidie uit de regiodeal Zuid-Limburg. De school kampt al jaren met achterstallig onderhoud. De renovatie moet naar verwachting in 2028 zijn afgerond. CDA en D66 willen ondernemers in de Maastrichtse binnenstad meer ruimte geven voor uitbundige kerstversiering. Zo moeten grotere strikken en uitgebreide lichtversiering mogelijk worden. Wel blijven er regels gelden voor onder meer kleuren, verlichting en het historische straatbeeld. Het college vindt invoering dit jaar te snel en wil eerst verder onderzoek doen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel dinsdag. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de ochtend zijn er brede opklaringen. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4, uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: gonna be Bongo Loco, and there's gonna be a hula hula hula the fun.
1: Wij zijn ZLV, Zuid-Limburg vandaag.

optimistic.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. De gemeente Meersen trekt 430.000 euro uit voor plannen in Rotem. Het gaat onder meer om de renovatie van basisschool De Lindegaard en een nieuwe inrichting van het Pastoor Gelenplein. Daarnaast hoopt de gemeente op maximaal 290.000 euro subsidie uit de regio-deal Zuid-Limburg. De school kampt al jaren met achterstallig onderhoud. De renovatie moet naar verwachting in 2028 zijn afgerond. CDA en D66 willen ondernemers in de Maastrichtse binnenstad meer ruimte geven voor uitbundige kerstversiering. Zo moeten grotere strikken en uitgebreide lichtversiering mogelijk worden. Wel blijven er regels gelden voor onder meer kleuren, verlichting en het historische straatbeeld. Het college vindt invoering dit jaar te snel en wil eerst verder onderzoek doen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel dinsdag. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de ochtend zijn er brede opklaringen. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4, uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. De gemeente Meerssen trekt 430.000 euro uit voor plannen in Rotem. Het gaat onder meer om de renovatie van basisschool De Lindegaard en een nieuwe inrichting van het Pastoor Geleplein. Daarnaast hoopt de gemeente op maximaal 290.000 euro subsidie uit de regio-deal Zuid-Limburg. De school kampt al jaren met achterstallig onderhoud. De renovatie moet naar verwachting in 2028 zijn afgerond. CDA en D66 willen ondernemers in de Maastrichtse binnenstad meer ruimte geven voor uitbundige kerstversiering. Zo moeten grotere strikken en uitgebreide lichtversiering mogelijk worden. Wel blijven er regels gelden voor onder meer kleuren, verlichting en het historische straatbeeld. Het college vindt invoering dit jaar te snel en wil eerst verder onderzoek doen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel dinsdag. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de ochtend zijn er brede opklaringen. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit.

0: flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. De gemeente Meersen trekt 430.000 euro uit voor plannen in Rotem. Het gaat onder meer om de renovatie van basisschool De Lindegaard en een nieuwe inrichting van het Pastoor Geleplein. Daarnaast hoopt de gemeente op maximaal 290.000 euro subsidie uit de regio-deal Zuid-Limburg. De school kampt al jaren met achterstallig onderhoud. De renovatie moet naar verwachting in 2028 zijn afgerond. CDA en D66 willen ondernemers in de Maastrichtse binnenstad meer ruimte geven voor uitbundige kerstversiering. Zo moeten grotere strikken en uitgebreide lichtversiering mogelijk worden. Wel blijven er regels gelden voor onder meer kleuren, verlichting en het historische straatbeeld. Het college vindt invoering dit jaar te snel en wil eerst verder onderzoek doen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel dinsdag. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de ochtend zijn er brede opklaringen. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind. Kracht 4 uit het zuidwesten.
1: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De aanpak van wateroverlast in Vaals-Noord wordt ruim 2,1 miljoen euro duurder dan eerder geraamd. In plaats van een grote bovengrondse wadi kiest de gemeente voor een ondergrondse waterkelder aan de Seltzerbeeklaan. Ook moet het bestaande riool alsnog worden vervangen. Voor het project was al 1,5 miljoen euro gereserveerd. De raad wordt nu gevraagd om ruim 2,1 miljoen euro extra. MVV heeft bij NAC een vroege achterstand opgelopen. Al in de vijfde minuut scoorde Charles Andreas Briem. En dat was ook de einduitslag, 1-0. In de openingsfase had MVV weinig grip op de thuisploeg, die de Maastrichtenaren onder druk zette. Na een kwartier werd MVV wat brutaler. Halverwege de eerste helft herpakte de ploeg zich en kwam het spel vaker op de helft van NAC terecht. Grote kansen leverden dat niet echt op. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de ochtend zijn er brede opklaringen, in de

0: Vanmiddag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten.
1: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De aanpak van wateroverlast in Vaals-Noord wordt ruim 2,1 miljoen euro duurder dan eerder geraamd. In plaats van een grote bovengrondse wadi kiest de gemeente voor een ondergrondse waterkelder aan de Seltzerbeeklaan. Ook moet het bestaande riool alsnog worden vervangen. Voor het project was al 1,5 miljoen euro gereserveerd. De raad wordt nu gevraagd om ruim 2,1 miljoen euro extra. MVV heeft bij NAC een vroege achterstand opgelopen. Al in de vijfde minuut scoorde Charles Andreas Briem. En dat was ook de einduitslag, 1-0. In de openingsfase had MVV weinig grip op de thuisploeg, die de Maastrichtenaren onder druk zette. Na een kwartier werd MVV wat brutaler. Halverwege de eerste helft herpakte de ploeg zich en kwam het spel vaker op de helft van NAC terecht. Grote kansen leverden dat niet echt op. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. En dan nog het weerbericht.

0: Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de ochtend zijn er brede opklaringen. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind. Kracht 4 uit het zuidwesten.
1: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De aanpak van wateroverlast in Vaals-Noord wordt ruim 2,1 miljoen euro duurder dan eerder geraamd. In plaats van een grote bovengrondse wadi kiest de gemeente voor een ondergrondse waterkelder aan de Seltzerbeeklaan. Ook moet het bestaande riool alsnog worden vervangen. Voor het project was al 1,5 miljoen euro gereserveerd. De raad wordt nu gevraagd om ruim 2,1 miljoen euro extra. MVV heeft bij NAC een vroege achterstand opgelopen. Al in de vijfde minuut scoorde Charles Andreas Briem. En dat was ook de einduitslag, 1-0. In de openingsfase had MVV weinig grip op de thuisploeg, die de Maastrichtenaren onder druk zette. Na een kwartier werd MVV wat brutaler. Halverwege de eerste helft herpakte de ploeg zich en kwam het spel vaker op de helft van NAC terecht. Grote kansen leverden dat niet echt op. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de ochtend zijn er brede opklaringen. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind. Kracht 4 uit het zuidwesten.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De aanpak van wateroverlast in Vaals-Noord wordt ruim 2,1 miljoen euro duurder dan eerder geraamd. In plaats van een grote bovengrondse wadi kiest de gemeente voor een ondergrondse waterkelder aan de Seltzerbeeklaan. Ook moet het bestaande riool alsnog worden vervangen. Voor het project was al 1,5 miljoen euro gereserveerd. De raad wordt nu gevraagd om ruim 2,1 miljoen euro extra. MVV heeft bij NAC een vroege achterstand opgelopen. Al in de vijfde minuut scoorde Charles Andreas Briem. En dat was ook de einduitslag, 1-0. In de openingsfase had MVV weinig grip op de thuisploeg, die de Maastrichtenaren onder druk zette. Na een kwartier werd MVV wat brutaler. Halverwege de eerste helft herpakte de ploeg zich en kwam het spel vaker op de helft van NAC terecht. Grote kansen leverden dat niet echt op. Werknemers in het streekvervoer staken woensdag 14 oktober de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de ochtend zijn er brede opklaringen. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind. Kracht 4 uit het zuidwesten.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

En dat was Agnetha Fältskog, de blonde van ABBA. Dat zeg ik niet oneerbiedig, maar gewoon om het verschil even aan te duiden. Mocht je de namen niet bekend zijn. I Won't Let You Go, ook in de jaren 90 had ze succes, want dit was een hit van haar uit 98. Welkom op deze zaterdag bij Vandaag Streeknieuws, met het nieuws uit het Heuvelland, uit de Mijnstreek en uit de stad Maastricht, afgewisseld met de mooiste muziek die je maar kunt voorstellen. En ook fijn dat je weer luistert, ook vandaag. Daarnaast heb ik in het weekend en natuurlijk het weekend weerbericht voor je, verzorgd door Roel Koch, onze weerman. Maar eerst, voordat we aan de items beginnen van beide omroepen van ZLV en Mijnstreek Vandaag, Genesis, I Can't Dance.

0: Gemaakt in de najaarsdagen van de groep Genesis. 91 I Can't Dance. En wij gaan naar de week van de toegankelijkheid in Stijn. In het winkelcentrum van Stijn staat vandaag toegankelijkheid centraal. Bezoekers kunnen daar ervaren tegen welke drempels mensen in het dagelijks leven aanlopen. Verschillende organisaties laten zien wat zij doen op het gebied van inclusie en toegankelijkheid. Ook zijn er activiteiten en demonstraties.
1: Ja, hoe was het? Vond je het akelig?
2: Ja, dat is best wel... Je denkt van, er is alles niks voor je of dergelijke. Je koopt wel zijn stem. Ja. Maar het is best wel irriterend. Want ik hoorde hem daar. En door het lawaai wat je om je heen hoort. Ja, toen ging hij een keer die kant op.
1: Was u gedesoriënteerd?
2: Een beetje wel, ja. Ja. Want je denkt van, ja, daar staat hij. Maar ja, daar staat hij niet meer.
3: De Week van de Toegankelijkheid heeft een duidelijke relatie met het VN-verdrag Handicap. Het verdrag staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Gemeenten kunnen dit ondersteunen door een intentieverklaring te ondertekenen en zich in te zetten voor een inclusieve en toegankelijke gemeente. Stijn was in 2018 een van de gemeenten die al vroeg werk maakte van het verdrag.
4: Nou, als gemeente ondersteunen wij natuurlijk de Week van de Toegankelijkheid. We hebben heel veel contact met de klankbordgroep Toegankelijkheid en Inclusie. Die maken weer deel uit van de adviesraad Sociaal Domein. Nou ja, goed, in zijn algemeenheid ondersteunen wij, proberen wij in ieder geval zoveel mogelijk te faciliteren op het gebied van toegankelijkheid.
5: Het gaat eigenlijk ook over alle beperkingen. En iedereen mag in de samenleving meedoen, moet ook mee kunnen doen. En het bewustzijn van veel mensen dat iedereen ertoe doet, ja, is er niet. En dan heeft het VN-verdrag aangegeven niets over ons zonder ons. Dat betekent dat zij zoveel mogelijk ervaringsdeskundigen willen betrekken bij de uitvoering van die lokale inclusieagenda.
3: In Stijn waren ook veel organisaties aanwezig die zich graag wilden laten zien en mensen laten ervaren hoe het is om een beperking te hebben. Zelf hebben ze het veel liever over wat ze nog allemaal kunnen doen.
6: We zijn niet alleen mensen met een beperking, maar we zijn ook een hele dichte vriendengroep. Wat elkaar steunen en helpen waar we kunnen of mogen. En ja, mijzelf geeft dat gewoon een heel fijn gevoel. Om te weten dat ik niet helemaal ben afgeschreven. Omdat mijn benen niet willen wat ik wil. Maar ik heb wel andere kwaliteiten en die wil ik er graag laten zien. En daar word ik dan blij van.
7: Ik denk dat het heel erg belangrijk is, vooral ook de jongere mensen, dat ze weten dat het altijd erger kan. Opgeven is nooit een zaak, zeg maar. Weet je, ik bedoel, ieder mens krijgt wel eens iets in zijn leven waarvan je denkt, dat is wat minder. Maar opgeven is nooit het doel. En ja, zielig zijn we ook niet. Want soms hoor je ook wel eens mensen zeggen, oh, wat zielig. En dan denk je, ja, maar zielig, waarom ben ik zielig? Omdat ik maar één arm heb, maar ik draag een sok ook in 3 seconden aan. Dus daardoor ben ik niet zieliger als een ander, omdat ik het met één arm moet doen in plaats van met 2.

0: Ja, begin jaren 80 ging die solo van de Commodores. Lionel Richie maakte in 85 een klapper met Say You, Say Me. We gaan naar strenger toezicht van monumenten in onze provincie. De provincie Limburg gaat volgend jaar alle Limburgse gemeenten langs om te kijken hoe zij omgaan met hun monumenten. De instorting van de Wilhelminatoren in Valkenburg was een wake-up call. Zo bleek tijdens een commissievergadering in het gouvernement in Maastricht.
1: Dus 2027 is echt het jaar waarin wij alle gemeenten doorlichten.
2: Met die mededeling kwam de provinciaal coördinator bij de gemeenteraad van Maastricht. Volgend jaar gaat de provincie scherp toezien op het erfgoedbeleid van alle gemeenten in Limburg. Wie eigenaar is van een rijksmonument, moet ervoor zorgen dat het monument in stand blijft. De gemeente moet daarop toezicht houden en de provincie houdt weer toezicht of de gemeente dat goed uitvoert. Dat laatste gebeurde de afgelopen jaren maar mondjesmaat. Er was weinig personeel voor beschikbaar, maar dat is vanaf nu anders.
1: Want hier zien wij heel veel risico's en dat komt ook mede door de instorting van de Wilhelminatoren. Als dat 2 uur later was geweest, dan waren er afgelopen doden geweest en dan hadden we een heel ander verhaal met elkaar gehad. En gelukkig is dat niet gebeurd, maar dat heeft ons wel doen schrikken van hey, wij kunnen monumenten met publiek toegankelijke functies, zeker, hè, dat is ook een onderdeel, die kunnen wij niet zomaar aan hun lot overlaten. Er moet echt structureel toezicht op zijn. Dus daar gaan we wel richting gemeente een bepaald eis opstellen en voorwaarden aanstellen dat die monumenten wel regelmatig bezocht moeten worden. En daar gaan we ook op handhaven.
2: Wat er nu precies is gebeurd met de Wilhelminatoren is nog niet bekend. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid komt eind deze maand of begin volgende maand met het rapport.
3: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee.

gaat dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

Gavin Gottlieb en Lal Green hoorde je zingen in An Englishman in New York. En Gottlieb en Green waren 50% van 10cc. Dus zeg maar rustig 5%. We gaan eens even naar het weerbericht. Er zijn nog perioden met zon bij 16 graden vanmiddag. De wind zwakt verder af in de loop van de dag. Morgen komen we langzaam onder invloed van een hoge drukgebied dat gaat zorgen voor stabieler weer. Er zijn perioden met zon en het blijft droog. De temperatuur ligt rond de 16 graden, maar als de zon lang genoeg schijnt, wellicht 1 of 2 graden hoger. Maandag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt.

0: La Danse de Zorba, de single version uit 1965 uit de film Zorba, de Griek geloof ik heette die. En je hoorde Trio Helleniek, de originele opname, want er stond in 1965 wel drie verschillende versies van de Zorba in de top 40. Goed, van de muziek gaan we naar de korte berichten uit Zuid-Limburg. Bij winkelcentrum De Graus in Stijn bestaan nog altijd zorgen over de verkeersveiligheid. Volgens de VVD doen daar regelmatig gevaarlijke situaties zich voor, ondanks eerdere werkzaamheden. De partij wil dat de gemeente opnieuw naar de verkeerssituatie kijkt. De gemeente sluit aanvullende maatregelen niet uit. Maar welke maatregelen nodig zijn, wordt mogelijk duidelijk in het nieuwe mobiliteitsprogramma dat volgend jaar verder wordt uitgewerkt.
1: Vandaag nieuws.
0: De A2 tussen knooppunt Sint-Joost en Kerensheide is dicht. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat verwacht vertragingen van meer dan een uur en adviseert weggebruikers hun reis goed te plannen. Het is volgens Rijkswaterstaat een militaire operatie. Want tijdens die weekendafsluiting van dit weekende van de A2 is er korting op treinreizen. De NS en Arriva geven 50% korting. Bij NS geldt de korting voor de stations Sittard, Maastricht, Heerlen en Roermond. Bij Arriva geldt de korting tussen de stations Beek-Elslo en Roermond. De actie moet automobilisten stimuleren de trein te nemen.
1: Vandaag nieuws.
0: Een 16-jarige jongen heeft zichzelf bij de politie gemeld in een zaak rond een nepagent in Geleen. De 72-jarige vrouw werd in augustus voor enkele duizenden euro's, sieraden en haar bankpas bestolen. De jongen kwam in beeld nadat met de gestolen bankpas geld was opgenomen. Vorige week verspreidde de politie herkenbare camerabeelden van de verdachte. Daarna meldde de 16-jarige zichzelf bij de politie. De politie waarschuwt al maanden om op te passen voor nepagenten.

0: Onze eigen Appie West, nou ja, onze eigen Nederlander. Hij kwam uit Brabant. Albert West en een van zijn laatste hits, wat in de hitparade terechtkwam in 1979, The Wheels Turn Pictures. En we zitten in oktober, dus we moeten het over het Oktoberfeest hebben, nietwaar? Ja, het Oktoberfeest in Sittard waarschuwt voor nep-accounts en valse mails. Het is niet anders deze tijd. U hoort er alles over van Nick Lasens van het Mijnstreek Vandaag Nieuws.
1: De organisatie van het Oktoberfeest Sittard waarschuwt voor oplichters. Via sociale media en e-mail zijn meerdere nep-accounts actief die zich voordoen als het evenement. Daarbij worden onder meer tickets aangeboden en valse facturen verstuurd. De organisatie roept mensen op goed te controleren van wie een bericht afkomstig is. Tickets kunnen veilig worden gekocht via de officiële webshop en Ticketswap. Het Oktoberfeest begint volgende week vrijdag 16 oktober.

0: De mannen rond Pascal Jacobsen uit Zeeland. Bluff uit 1999 en Harder dan ik hebben kan. En het regent ook af en toe wat harder dan ik hebben kan. Maar goed, we gaan van de regen naar statushouders in Valkenburg. Ja, een half jaar geleden zat de zaal in Houtem vol met inwoners van Houtem en omstreken. Er waren zorgen en vragen over de komst van statushouders in Valkenburg. Is het hier wel veilig, was een van de vragen. Is Houtem hier wel geschikt voor? Inmiddels zijn de statushouders er al een tijdje en daarom is er een evaluatieavond georganiseerd.
1: Tijdens de twee evaluatiemomenten vanavond klonken er gemengde signalen. Enerzijds waren mensen die overlast ervaren van afval, maar ook geluidsoverlast. Anderzijds waren er mensen die zeiden dat ze eigenlijk helemaal geen overlast daarvan hadden. We mochten tijdens die bijeenkomst niet filmen om ervoor te zorgen dat iedereen ook kon zeggen wat hij wilde zeggen. Maar het signaal hier was toch wel dat het overwegend goed gaat, al zijn er ook nog zeker verbeterpunten.
2: Ik sta er positief in en niet alleen ik, maar ons gezin ook. Want ik vind ook dat het noodzakelijk is dat mensen een nieuw leven moeten kunnen opbouwen in ons land met goede begeleiding. Dus ja, goed, we hebben afgewacht en vooralsnog gaat dat goed. En natuurlijk hebben we wel wat overlast in die zin dat het, wat ik al net zeg, altijd bedrijvigheid is. En dan heb ik het ook voornamelijk over het telefoneren van mensen. Daar erger ik me wel een beetje aan, dat mensen alles op de speaker doen. En kinderen ook. Maar dat moet, dat heb ik ook met COA afgesproken vandaag. Daar moet een soort, ja, vind ik, een reglement opgesteld worden, zodat iedereen weet wat de regels zijn.
3: Tijdens de evaluatieavond werd de opvang van de statushouders in Houtem besproken. Ook het COA ziet dat er regels nodig zijn en vindt het belangrijk om hier met inwoners in gesprek te blijven.
4: Ik kijk terug op een succesvolle bijeenkomst. Ik heb het gevoel dat iedereen heeft kunnen zeggen wat ze wilde zeggen. Zowel de positieve dingen als de knelpunten waar wij iets mee kunnen. Ik heb geen onredelijke dingen gehoord. Het zijn echt punten waar wij wel als koor zijn ernaar moeten kijken. Dus dat gaan we ook zeker doen. Wij vinden het in ieder geval heel, heel goed gaan. Als je vergelijkt met andere locaties, zeker. Het is een kleinschalige opvang. Wat gewoon zorgt tot de bewoners kan aanspreken. Tot COA de bewoners goed kent en dat we goed een beeld hebben wat er allemaal gebeurt. En ik denk dat dat het positieve is van zo'n kleinschalige opvang in een wijk.
3: Ook burgemeester Daan Prevot was aanwezig. Voor hem was het vooral belangrijk om te horen wat hij nog voor de omwonenden kan betekenen.
5: Nou, we hebben gehoord overlast, hè, vooral veel zwerfvuil. Ook het verschil in culturen. Hoe ga je met elkaar om? Hoe leef je samen? De aandachtspunten die door de omgeving eigenlijk worden aangereikt. Dat heeft dan, welk tijdstip ga je de avondrust in acht nemen? Omgangsvormen, nou, dat zijn toch wel belangrijke aspecten om, laten we zeggen, het begrip voor elkaar te laten groeien. Daar komt het op neer. Begrip voor elkaar. En ik denk dat ik daar niet alleen als burgemeester, ook als burgervader, maar ook als toezichthouder op openbare orde, veiligheid, dat we heel goed geluisterd hebben naar elkaar. Ja.
3: En een vraag die ook veel werd gesteld: hoe lang blijven de statushouders nog in Houtem?
5: Ja, COA heeft een contract met Fletcher voor een periode van 1 jaar. Ja, en op het moment dat dat nog nodig is om te verlengen, dan zien we dat dan. Dat zien we dan wel. En ja, zolang als het nodig is, zullen we ook de wet uitvoeren.

gaaf. Een beetje muziek om bij te komen op de zaterdagmiddag. Lighthouse Family uit de hitparade van 1997. En het nummer heet High. En van High gaan we over naar een aantal korte berichten uit beide regio's. Uit mijn streek vandaag en uit Zuid-Limburg.

0: Het Leedjes Gala Gelen keert vandaag terug voor een tweede editie. In de Boe in Gelen doen 17 deelnemers mee met nieuwe en bestaande Geleense leedjes. Ze strijden in twee verschillende categorieën. De presentatie is opnieuw in handen van Lonne Kielen.
1: Vandaag nieuws.
0: De gemeente Vaals wil ondernemers financieel helpen om te investeren in het centrum. Daarvoor komt een subsidieregeling met in totaal 50.000 euro. Ondernemers kunnen geld krijgen voor onder meer een nieuwe vestiging, verhuizing of het opknappen van een gevel. Ook het veranderen van de functie van een pand kan worden ondersteund. Daarmee wil Vaals leegstand tegengaan en het centrum aantrekkelijker maken. De gemeenteraad moet echter nog instemmen met die regeling.
1: Vandaag nieuws.
0: Mandoline-ensemble en orkest The Strings viert vandaag zaterdag 10 oktober een dubbel jubileum in scholengemeenschap Groenewald in Stijn. Het ensemble bestaat 50 jaar en het orkest 45 jaar. Tijdens het concert speelt The Strings onder leiding van Annemie Hermans bekende nummers uit 5 decennia. Ook oudleden en aspirantleden doen mee. Op het programma staan onder meer Bella Ciao en Il Postino. De avond wordt afgesloten door de Down South Jazz Band die 10 jaar bestaat.
1: Vandaag nieuws.
0: Voor de burgerbegroting van Maastricht zijn dit jaar 83 projecten ingediend. Samen vragen de initiatiefnemers ruim 577.000 euro aan, terwijl er 750.000 euro beschikbaar is. Daardoor is een online stemronde niet nodig. De meeste plannen komen uit het verenigingsleven. De gemeente Maastricht beoordeelt de voorstellen nog afzonderlijk. Eind dit jaar moet duidelijk zijn welke projecten kunnen worden uitgevoerd.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. De aanpak van wateroverlast in Vaals-Noord wordt ruim 2,1 miljoen euro duurder dan eerder geraamd. In plaats van een grote bovengrondse wadi kiest de gemeente voor een ondergrondse waterkelder aan de Seltzerbeeklaan. Ook moet het bestaande riool alsnog worden vervangen. Voor het project was al 1,5 miljoen euro gereserveerd. De raad wordt nu gevraagd om ruim 2,1 miljoen euro extra. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind. Kracht 4 uit het zuidwesten.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Georgie Fame hoorde je uit 1966 en zijn Getaway. Georgie Fame die helemaal niet uit de popwereld kwam, maar uit de jazzwereld. En hij had een manager die was nogal creatief. Dat was Ronan O'Reilly. En dat zeg je misschien wel iets, die naam. Want die startte 2 jaar eerder een eigen radiozender op zee. Radio Caroline. Maar goed, dat is voor een andere keer. In ieder geval welkom terug bij Vandaag Streeknieuws. Tot 2 uur met het streeknieuws van Mijn Streek Vandaag. En Zuid-Limburg Vandaag. En de stad Maastricht. En we gaan zo meteen kijken naar de verkeersveiligheid rond de Graus. Maar eerst muziek van Eamon Corner. Ja.

0: Damon Corner was dat uit 1969. If Paradise is Half as Nice. Nou, wie zal het zeggen? We gaan naar de Graus, want de gemeenteraad maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid rond gemeenschapshuis de Graus. Hoe het in elkaar zit, u hoort Patty van der Weert van het Mijnstreek Vandaag Nieuws.
1: De verkeersveiligheid bij winkelcentrum De Graus in Stijn blijft zorgen oproepen. Volgens de VVD ontstaan daar nog altijd gevaarlijke situaties, ondanks eerdere werkzaamheden. Dat laat de partij weten tijdens de commissievergadering van gisteravond.
2: In het stuk bij objectieve veiligheid wordt aangegeven dat er op een aantal plekken ongevallen zijn gebeurd. Wij horen binnen de fractie ook dat daar vaak bijna of net niet iemand wordt aangereden, bijvoorbeeld bij het winkelcentrum, bij de Graus. Of bij Michiel de Ruiter, bij de Radonne. In het stuk van de objectieve veiligheid staat letterlijk dat die projecten al klaar zijn, maar ook dat we daar ongevallen hebben. En de vraag is, gaan we daar dan nog iets mee doen?
1: De gemeente laat weten dat eerdere aangepakte wegen en kruispunten opnieuw kunnen worden onderzocht. Daarbij wordt gekeken naar het aantal ongelukken, de snelheid van het verkeer en de inrichting van de weg. Als blijkt dat een locatie onvoldoende veilig is, kunnen extra maatregelen volgen. De gemeente werkt momenteel aan een nieuw mobiliteitsprogramma. In het tweede deel, dat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2027 verschijnt, worden concrete verkeersmaatregelen verder uitgewerkt.

0: Dat was een beetje een jazzy-achtig nummer van Alison Moyet uit Yazoo in de jaren 80. En in 91 maakten ze dit, This House. We gaan naar een aantal korte berichten uit de regio Zuid-Limburg. In dit Belgische Luik geldt sinds donderdagochtend een samenscholingsverbod na nieuwe rellen in het centrum. Er mogen voorlopig niet meer dan 3 mensen samenkomen op straat. Woensdag, jongsleden, werden 87 mensen opgepakt en raakten meerdere agenten gewond. Ook werden winkels vernield, branden gesticht en in het openbaar vervoer tijdelijk stilgelegd. Het verbod geldt voorlopig tot 16 oktober.
1: Vandaag nieuws.
0: Vakantiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van Stadsresort Valkenburg. Dat meldt Omroep Brabant. Het vakantiepark werd vorige week voor een dikke 3,5 miljoen euro verkocht via een gedwongen veiling. Wie de koper was, was toen nog niet bekend. Molenkaten wil zelf niet reageren op de aankoop. Wanneer het park in Valkenburg weer open mag, is nog onduidelijk.
1: Vandaag nieuws.
0: De gemeente Stijn wil strengere regels voor defecte auto's die langdurig op openbare parkeerplaatsen blijven staan. Straks mogen die maximaal 3 dagen achter elkaar op dezelfde plek staan. Nu kan de gemeente daar niet altijd tegen optreden. Ook wil Stijn regels invoeren voor zogenoemde weesvoertuigen. Die mogen straks maximaal 56 dagen op de openbare weg blijven staan. De gemeenteraad bespreekt het voorstel pas in november.
1: Vandaag nieuws.
0: Raadslid Jan Gulikers wil een debat over de coalitiebreuk in Meersen. Hij wil dat lokaal DNA en VVD in het openbaar uitleg geven waarom ze het vertrouwen in het CDA in Meersen hebben opgezegd. Twee partijen zetten het CDA vorige maand uit de coalitie. Inmiddels is gebleken dat Jan Gulikers in de stemming geen meerderheid achter zijn plannen krijgt. En is ook bekend geworden dat Brug M vanaf deze week toe gaat treden in de coalitie in Meersen.

0: Ja, kom erbij. Cloud Number 9 zong, even kijken, Bryan Adams in 1999. En daarvoor Alan Foley, die zong in 1980 What's the Matter Baby? Niks, want we draaien lekkere muziek en we geven je nog informatie uit Zuid-Limburg. En we duiken diep Zuid-Limburg in, want we gaan naar Vaals. Want de gemeente Vaals wil in het noorden van die plaats het riool vernieuwen. Regenwater apart afvoeren en een grote ondergrondse waterkelder aanleggen om wateroverlast tegen te gaan. Maar het plan blijkt ruim 2 miljoen euro duurder dan gedacht. In de raadscommissie van deze week leidde dat tot de nodige vragen.
1: Tijdens de commissievergadering werd er dan ook met verbazing gekeken naar de berekening. Hoe kan het plan zoveel duurder uitvallen?
2: Ik moet u heel eerlijk bekennen, toen ik de eerste zin van het raadsvoorstel las, toen dacht ik, mijn bril is beslagen. Ik heb iets met brillen, dat weet u, vanuit de eerste raadsvergadering. Ik heb mijn tweede bril erbij gepakt en ik zag het nog steeds staan. 2.193.395, gelukkig niet die 313 die u dan net noemde, maar goed. Bovenop het investeringskrediet van 1,5 miljoen. En dat roept bij mij een aantal vragen op. Eigenlijk eentje. Hoe kan het dat dat niet is meegenomen bij de eerste raming?
1: Volgens wethouder Winkens is er in de eerste berekening een simpele berekening gemaakt. En daar komt nog eens bij dat het hele plan ook anders moest, zoals het riool.
3: Er werd gedacht destijds dat het vuilwaterriool, wat er reeds ligt, niet diende vervangen te worden. Dus dat moet ook vervangen worden na inspecties. Dus dat wordt meegenomen in dit project.
1: In het oorspronkelijke plan zou er een bovengrondse wateropvang komen, maar dat gaat niet.
3: Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat het infiltratievermogen van de grond op die locatie dermate slecht is, dat het gewoon niet de grond in kan zakken. Dus het blijft dan op een bepaalde kleilaag waarschijnlijk liggen en stroomt het alsnog.
1: Daarom komt er nu een ondergrondse wateropvang. En daar hoort dus ook een duurder prijskaartje bij. De gemeenteraad moet nog stemmen over het plan. Dat gaat eind oktober gebeuren.

Tina Turner, wel een typische man in 1986. Die zal ze ook wel gekregen hebben, denk ik. Want ze had heel veel succes, dus ook heel veel volgers. Goed, het is halverwege het programma, dus we gaan eens even kijken naar het weekend weerbericht. Er zijn nog vandaag perioden met zon bij 16 graden en de wind zwakt vandaag verder af. Morgen komen we langzaam onder invloed van een hoge drukgebied dat gaat zorgen voor stabieler weer. Er zijn perioden met zon en het blijft droog. En de temperatuur ligt rond de 16 graden. Maar als de zon lang genoeg schijnt, wellicht 1 of 2 graden hoger. Maandag wordt ook een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden zal uitkomen. Dit is Münchener Freiheit.

0: perfect geproduceerde muziek uit Duitsland had ook heel veel succes in de jaren 80. Tausendmaal Du hoorde je uit 86 alweer van Münchener Freiheit. En wij gaan naar Sittard, want daar werd een mural onthuld. In Sittard werd donderdag jongsleden een nieuwe mural onthuld. De kunstenaar kon kiezen uit 20 thema's van de gemeente. Hij koos uiteindelijk voor 4 onderwerpen. Azog, de leeuw die in 1938 een volle kerk binnenliep. Het appelsineschmieten, de Rozenkapel of Sint Rosa zelf.
1: Dat u hier aanwezig bent op deze zonnige ochtend in het centrum van
2: Sittard. Misschien heb je hem al gezien, de nieuwe mural in het hart van Sittard. Hij is al 2 weken klaar, maar vandaag werd hij officieel onthuld.
3: Ja, dat is wel jaarlijk bezuinigerig. Ik zei het straks bij de onthulling ook al van, ik ben toch wel ook een beetje min of meer opgegroeid in Sittard. Ik ben al vanaf mijn 11e eigenlijk immer in Sittard geweest. Ik ben zelf van Bergen de Maas. Ik heb hier op de ambachtschool gezeten. Ik heb er mijn schoolcarrière gehad. Ik heb hier op de Steinweg bij het verfhuis gewerkt. De speciaalzaak voor kunstenaarsbenodigdheden. En mijn carrière is ook min of meer daardoor in Sittard begoos.
4: Ja, we willen als gemeente Sittard-Geleinen eigenlijk ook zorgen dat we kunst in de openbare ruimte een mooie plek geven. En zodoende dat we gezag hebben voor gewoon kijken wie een stukje historie van de Sittardse binnenstad kan combineren met een mooi kunstwerk in de binnenstad zelf.
1: Wat zal ik vertellen over het kunstwerk? Het heeft even gedoe. Gebeurt dat het erop zal.
2: Een 20-tal thema's en ideeën zijn voorgedragen aan Roy, waar hij zelf uit mocht kiezen. Naast de Sint-Rozenkapel heeft hij voor het bekende appelsineschmieten, Azog, een ontsnapte circusleeuw die in 1938 in volle kerk inliep, en dan de heilige Sint-Rosa zelf gekozen.
4: En vooral bij sowieso kunst moest ze altijd de vrije hand geven, zeg ik maar. Maar we waren natuurlijk een kader metgegeven van het zo mooi zijn als er ook bepaalde elementen van het Sittardse geschiedenis. Daarom hebben we ook eigenlijk immers gevonden uit de regio. En we hebben natuurlijk wat de relais van wat er speelt.
3: Ja, ik heb toch eigenlijk goed gepikt wat ik eigenlijk zo aan zou vingen om te laten zien. Het verhaal van Azog, de leeuw, dat bleef me continu prikkelen, want ik vind dat zo'n ruik vooral. En dan mijn interpretatie van Sint Rosa in dit geval. Ik hou er normaal ook echt de gekke kwingslag bij van ik wil dat het een Limburgse meid is. In dit geval is het model is ook echt een Ongernumster uit Sittard. Het is wel een meidje van Berg, moet ik zeggen, maar het is wel een Ongernumster van Sittard. Ik wou dat gewoon combineren. En de combinatie is uiteindelijk geworden, zo weet hoe hij opsteedt.
5: Ik ken Roy eigenlijk van vreugde. We zijn allebei op Berg aan de Maas. En hij wist dat ik modellenwerk deed. En zo is dat belk eigenlijk een rollen. Ja, ik ben zo trots. En dat mijn dochter later ook kan zeggen, kijk, dat is mijn mama op de moer. Dat is gewoon super vet. Ja.
2: Al tijdens het maken van de mural kreeg het werk veel bekijks. Inmiddels is de muurschildering onderdeel geworden van de stadswandeling en komen wekelijks groepen langs om het kunstwerk te bekijken.
3: Op het moment dat ik hier bezig was en begon het uitlaaien, begon de interactie al met Ludie, wat hij eigenlijk stevast iedere dag langskomen en zitten. Van jong, wat gaat gebeuren? Ja, dan merk ze altijd de liefde voor het werk, die andere ogen is. Van de geit gaat ontstaan, wat dadelijk verzitterd is. En als ze dan eenmaal op de hoog werken, dan, ja, wat is het, 7, 8 meter hoog thuis, krijgen ze ineens alleen maar lof, alleen maar toezang.
2: Wordt ook herkend als de schoonheid op het kunstwerk.
5: Ja, de lui die het wijten, die zien de herkenning. Die herkennen mij wel. Ja, klopt.
2: Maar dat is geen bad job van hier citatie.
5: Nee, dat niet. Nee.
2: Zo krijgt Sittard er een bijzonder kunstwerk bij dat je bij je volgende bezoek aan de stad niet mag missen.

0: Een eendagsvlieg, kunnen we rustig zeggen. In 1988 maakte Rochefort dit cuddly toy, vertaald als een soort van knuffeldier. En we gaan naar een opening van een eerste huiskamer in Valkenburg op het Berkelplein. Onder grote belangstelling en een stralend zonnetje werd afgelopen dinsdagmiddag de huiskamer op het Berkelplein in Valkenburg aan de Geul geopend. Een bijzondere ontmoetingsplek voor de buurt die tot stand is gekomen dankzij de samenwerking tussen verschillende professionele partijen.
1: De huiskamer is gevestigd in een voormalige winkel aan het Berkelplein. Wonen-Zuid stelt het pand beschikbaar. De plek was in eerste instantie bedoeld voor bewoners van appartementen die worden gerenoveerd, zodat zij tijdens de werkzaamheden ergens terecht kunnen.
2: De inloopplek is nu open vanaf augustus en dat is vooral door bewoners zelf ook ingericht en op gang gebracht. En vanaf vandaag gaan ook de professionals hier aansluiten. En waar mensen dan terecht kunnen met vragen of hulp om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en prettig hier kunnen blijven wonen.
3: Ja, wij zeggen altijd, je hebt 3 ingrediënten nodig voor verbinding. En dat is stenen, waar kan je samenkomen. Koffie, om de mensen iets aan te bieden. En mensen, die uiteindelijk natuurlijk komen. En die 3 samen zijn echt een gouden formule voor verbinding. En dat is uiteindelijk wat we nodig hebben om in de wijk ook langer en gezonder en veiliger en prettiger thuis te kunnen blijven wonen.
1: De deuren staan inmiddels 2 maanden open. En de wijkverbinders zijn er klaar voor om er een vaste ontmoetingsplek van te maken. Jacques Hermes is een van de wijkverbinders en heeft duidelijk zin om aan de slag te gaan.
4: We hebben er superveel zin in. We hebben echt een legertje aan vrijwilligers die er net zoveel zin in hebben. Mede wijkverbinders die er zin in hebben. En ja, we draaien al een paar weken. Het gaat echt steeds beter. Er is echt behoefte.
1: Op bepaalde momenten zijn er ook professionals aanwezig. Bijvoorbeeld voor vragen over dementie, de WMO of mantelzorg. Volgens de gemeente is het belangrijk dat inwoners voor dit soort vragen en ondersteuning dicht bij huis terecht kunnen.
5: Ja, heel erg belangrijk. We zijn natuurlijk een vrij vergrijzende gemeente. Dus er zijn heel veel mensen ouder en dan zeg maar alleen. En die huiskamers zijn toch echt wel plekken waar mensen elkaar ontmoeten. En dat is voor een koffie, het is voor zeg maar, een gesprek, het is om samen een spelletje te doen. Ja, dat zijn wel echt plekken waar mensen inderdaad nog anderen ontmoeten, terwijl ze soms vaak alleen zitten.
1: Voor wethouder Hilde Baai is het inmiddels het zoveelste lintje dat ze mag door knippen. Maar na de officiële opening is het vooral tijd om de huiskamer ook echt te laten leven.
6: He, want samen maak je het. Ja, daar wil ik eigenlijk gewoon een heel groot compliment en eigenlijk ook gewoon een applaus voor vragen. Want dat is, we doen dit samen. Dus...
7: Ja.

0: Ja, we hebben subtropische en tropische temperaturen en sferen genoeg gehad de afgelopen zomer. Maar toch, daar zongen Amazing Stroopwafels ook over in 1996. Toen was het schijnbaar ook even tropisch in tropisch Nederland. Goed, we kunnen die plaat in ieder geval nu in het archief gaan opbergen. We gaan naar de financiën van een gemeente kijken, in dit geval in Valkenburg aan de Geul. Want die gemeente ziet de financiële situatie er een stuk gunstiger uit. De gemeente lijkt een van de weinige Heuvelandgemeenten die ook de komende jaren zwarte cijfers schrijft. En daardoor blijft er ruimte om te investeren. Toch gaan de woonlasten voor inwoners iets omhoog.
1: Ja, gelukkig presenteren we een meerjarig sluitende begroting over alle jaarschijven. En dat is het resultaat van enerzijds ook goed beleid. Goed kritisch kijken naar waar zijn we wel en niet van als gemeente. En ook je de vraag altijd stellen, als we nu deze realisatie doen, wat betekent dan structureel bijvoorbeeld voor je onderhoud? Ik zou niet het volledige verhaal vertellen als ik niet ook vertel dat wij voordeel hebben van ons toeristisch product. En daar moeten we dan ook op blijven investeren, zodat dat toeristisch product ook aantrekkelijk blijft.
2: Hij zegt het met een strak gezicht, Niels Douwe, de wethouder van Valkenburg. Iedere jaar, de komende 4 jaar, heeft de gemeente Valkenburg een sluitende begroting. En dat klinkt, als je naar je eigen portemonnee kijkt, heel normaal. Maar voor een gemeente, vooral op dit moment, is dat uitzonderlijk. Alle gemeentes hebben namelijk te maken met dat zogenaamde ravijnjaar, dat ze minder geld krijgen vanuit het Rijk. Valkenburg heeft er ook wel last van, maar ze gaan niet de min in tegenstelling dus tot heel veel andere gemeenten. En dat zorgt ervoor dat Valkenburg ruim in het jasje zit.
3: En dat houdt ook in dat de geplande bezuiniging op de WMO van 870.000 euro van tafel kan.
1: Mijn eigenlijk een opdracht, ga bezuinigingen zoeken in dat sociaal domein, want dat deel van de begroting, daar kom je niet aan uit. En we hebben nu als college de keuze gemaakt, nee, we gaan die taakstelling oplossen binnen het totaal van de begroting. We zitten ruim in het jasje, we zijn een sociale gemeente, we willen mensen de zorg bieden die nodig is en ook op niveau.
3: De lasten voor inwoners gaan wel omhoog. De OZB gaat met 3% stijgen, net als de riool. De afvalstoffenheffing stijgt iets harder met 5%.
1: We hebben de afspraak om alle belastingen jaarlijks met ongeveer 3% te indexeren. Kijk naar de OZB, maar kijk bijvoorbeeld ook naar die toeristenbelasting. Dat is ongeveer bij de toerist 10 cent per overnachting wat er dan bij komt. En de OZB enkele tientjes. Als we het hebben over afvalstoffen en rioolheffing, dan hebben we met elkaar eigenlijk in heel Nederland de afspraak dat dat een gesloten product is. Alle kosten die je maakt voor je waterzorg of voor je afvalzorg, die moeten betaald worden vanuit die heffing. En die stijgt dan ook iets forser, omdat de kosten voor het verwerken van afvallen ook stijgen.
3: De gemeenteraad moet zich nog buigen over de begroting. Dat gebeurt in november.

Het was een Nederlandse groep Spargo die wat succes had begin jaren 80. En dit was uit 1980, You and Me. We gaan tenslotte nog even terug naar Meersen, naar de politiek in Meersen, want daar is nog iets te melden. Want Brug M treedt toe tot de Meersense coalitie. Dat hebben de partijen Lokaal DNA en de VVD vrijdag gisteren dus bekendgemaakt. Die twee partijen zetten het CDA twee weken geleden uit de coalitie, nadat onder andere CDA-wethouder Luc Bongaerts opstapte vanwege een integriteitskwestie. Volgens de partijen zijn er de afgelopen periode constructieve gesprekken geweest. Hoewel Lokaal DNA en de VVD samen een krappe meerderheid hebben, gaan ze nu toch met een derde partij verder. Wie Brug M als wethouder gaat leveren, is nog niet bekend. Er staat meer over te lezen op de website van zlv.nl. En de vlam van Minkeleers keert terug op de markt in Maastricht. Dit keer gaat het om een LED-vlam. De terugkeer van de vlam hield de politiek de afgelopen tijd flink bezig. Een meerderheid van de gemeenteraad drong daar afgelopen week opnieuw op aan en wethouder Jeroen Hoenderkamp van Maastricht legt zich daar nu bij neer. Tot zover vandaag Streeknieuws met de nieuws uit het Heuvelland, de Mijnstreek en de stad Maastricht. Om 6:30 ziet u op tv het Streeknieuws. Zometeen het Radio Streeknieuws. Ik wens je een mooi weekeinde. En tot besluit zijn hier de Beatles en Michelle.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. De aanpak van wateroverlast in Vaals-Noord wordt ruim 2,1 miljoen euro duurder dan eerder geraamd. In plaats van een grote bovengrondse wadi kiest de gemeente voor een ondergrondse waterkelder aan de Seltsebeeklaan. Ook moet het bestaande riool alsnog worden vervangen. Voor het project was al 1,5 miljoen euro gereserveerd. De raad wordt nu gevraagd om ruim 2,1 miljoen euro extra. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind. Kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.
1: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

Goedemiddag en welkom bij Vandaag Actueel. Het actuele informatieve programma van Zuid-Limburg Vandaag. We hebben de volgende gasten uitgenodigd. Machteld Verheij en Brigitte Stolk, beide commissieleden van de PGP. En in het tweede uur is Astrid Pinkaas onze gast. Vandaag Actueel is een programma van Constant Nuitens, Joep Peters, Leo Freins en Fons Winterhagen.

0: Goedemiddag, achterluisteraars. Hier in de studio aangeschoven de dames van de PGP, Machteld Verheij en Brigitte Stolk. Dames, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We gaan het hebben over allerlei actualiteiten bij de... Want u bent allebei commissieleden, hè, bij de PGP.
1: Ik ben raadslid.
0: Raadslid?
1: Raadslid. Oei, zelfs fractievoorzitter van de Progressieve
2: Partij. En dat zegt Brigitte, hè? Ja.
0: Wat is?
2: Nee, dat de luisteraars ook weten wie het zegt. En Brigitte zegt terecht dat zij, Brigitte Stolk, zij is fractievoorzitter van de PGP in de gemeenteraad van Valkenburg en de Groep.
1: Ik ben ooit wel begonnen als commissielid, dus ik kan me voorstellen dat u me daar misschien nog van kent op economisch domein, waar ik nu ook woordvoerder van ben. Maar heel blij om sinds de verkiezingen ook fractievoorzitter te mogen zijn van deze prachtige partij en leuke fractie. Mijn collega's zijn hier al vaker geweest, denk ik, hè? Janneke, Malika, kennen jullie. Dus erg leuk om er vandaag ook een keer bij te kunnen zijn.
0: Ja. U woont zelf in Valkenburg?
1: Uiteraard, ja.
2: Anders kon je geen raadslid zijn.
1: Nee, ik zou ook niet meer weg willen. Nee, ik ben eerst in Oud-Valkenburg komen wonen, prachtig. Later heb ik mijn partner ontmoet. Zijn we samen een bedrijf begonnen en in Valkenburg Centrum terechtgekomen, net op de rand. Net buiten de poorten.
2: En uw pater heet Edo.
1: Dat klopt, ja.
2: Dan hoeven we de naam van het bedrijf niet te noemen.
1: Nee hoor, dat is ook helemaal niet nodig. Nee hoor. En heel gelukkig. Zo in Valkenburg. Prachtige gemeente. Ik kom zelf uit een grote stad. Heeft een heel ander karakter. En omdat je dat kunt vergelijken, besef je pas hoe prettig het is om in een wat kleinere gemeenschap ook je kind op te kunnen laten groeien. Dus gewoon, de leefbaarheid is best heel hoog. Ook al zijn er natuurlijk nog steeds heel veel dingen die we daaraan kunnen verbeteren. Veel groen, je zit snel in het groen. Het toerisme geeft natuurlijk een heel speciaal gevoel aan Valkenburg mee.
2: Mag dat vrij? Klopt het allemaal wat ze zegt?
3: Ja, dit klopt helemaal. Ja, ik ben ook pas... ik woon hier nu bijna 30 jaar in Valkenburg.
2: En dus ook import?
3: Ik ben dus ook import, ja. Maar ik vind het ook heerlijk wonen hier. En ik hou het hier nog wel eventjes vol.
2: Ja, maar ik ben burgerlid van de commissie Economie. Hè?
3: Ik ben burgerlid van de commissie Economisch Domein, ja.
2: Samen zit je in die commissie?
3: Precies, ja.
2: Is dat wel prettig? Dat je hebt toezicht meteen van de fractievoorzitter.
3: Hè? Dat helemaal, maar het is voor mij nog helemaal wennen. Want ik ben pas sinds deze raadsperiode ben ik pas burgerlid. Dus ik heb nog maar één sessie meegemaakt. Twee sessies meegemaakt. En dat is allemaal nog wel wennen hoe en wat er van je verwacht wordt. En
2: want je kunt niet waar het over gaat. Je kan niet meer zeggen wat je graag zou willen zeggen.
3: Je kan niet helemaal zeggen. Je moet het altijd inderdaad op een bepaalde manier zeggen. Vooral ook omdat je onderdeel van de coalitie bent. Maar je kan toch nog wel heel duidelijk je eigen mening zeggen. Alleen je moet het van tevoren goed voorbereiden. En met elkaar eens zijn wat precies je zegt.
2: Nou staat de PGP bekend als de partij die behalve in de gemeentehuis ook buiten de gemeentehuis activiteit ontplooit. Hè?
3: Ja, dat klopt.
2: En welke activiteit staat nu al centraal?
3: Er is over een maand, dus op zondag 8 november, hebben we de Valkenburg Veer. Dat is nu de derde keer dat we dat organiseren. En dat is altijd een hele gezellige markt, zeg maar, in de bibliotheek. Waar allerlei standjes staan van voornamelijk vrijwilligersorganisaties, maar ook sommige, zoals Negen staat er voor de bewegingen. Maar het is heel erg gezellig en leuk om te doen. Je kan daar je speelgoed inleveren, want de speelgoedbank staat er. Maar daarnaast ook dingen, alle soortige huiskamers, zoals cafés noemen we dat meer. Zoals Repair Café, het Brei Café, het Naai Café, het Taalcafé. Hoeveel cafés we hier in het Soepcafé staat er inderdaad ook. En hoeveel cafés we wel niet in Valkenburg hebben met allemaal een speciaal doel en een speciale achtergrond.
2: Ja, we hebben een sterke horeca in Valkenburg.
3: Ja, maar dit zijn juist andersoortige cafés. Dat is het leuke.
2: Dan krijg je soep in plaats van alcohol.
3: Ja, maar het gaat juist om mensen tegen te komen. Het Soepcafé gaat in ieder geval om de mensen tegen te komen. En het Repair Café is er om spullen van mensen weer te maken. Ja. En Naai Café is om mensen te helpen om hun spullen te kunnen maken.
0: En breien.
3: En Brei Café is ook inderdaad om gezellig samen te breien. En dan heb je ook nog het Taalcafé. Waar mensen die niet...
2: Dan kan je dialect leren.
3: Nee. Dat helaas niet. Het gaat erom om een beetje Nederlands te kunnen spreken.

0: Kittertal, fractievoorzitter van de PVP in de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul. En Machteld Verheij, burgerlid van de commissie Economisch Domein. Ja. Fijn dat jullie er zijn. Ja, we hadden het zojuist nog even over die markt, de Valkenburg Fair. Ja. Wanneer is die?
1: Die is op 8 november, op zondag, van 1 tot 4.
0: En waar?
2: In de bibliotheek.
1: In de bibliotheek, ja. Ja.
0: En, dus vrij toegang?
1: Voor iedereen vrij toegankelijk. En voornamelijk voor ouders die wat speelgoed over hebben, wat nog heel goed is. Die kunnen het meenemen om het te doneren aan de speelgoedbank. En daarnaast is er gewoon van alles allerlei informatie ook te krijgen over van alles wat er in de gemeente gebeurt. Zoals bijvoorbeeld ook er komt een tafel met allerlei informatie over de allerlei regelingen voor mensen die soms niet helemaal genoeg geld voor alle zaken hebben.
0: Maar Brigitte, komt er ook een tafel waar de PGP is gepresenteerd?
3: Nou, uiteraard hebben we onze eigen tafel waar we laten zien waar wij voor staan. En dat is sociaal, groen en duurzaam. En dat is precies ook wat je op die markt op de Valkenburg Fair terugziet.
0: En andere politieke partijen mogen zich daar ook presenteren?
3: Nou, ik denk wat je hebt gezien met de Valkenburg Fair is dat we wel een voorbeeldrol hebben. En dat andere partijen op hun eigen manier ook dat soort initiatieven gaan doen. We hebben...
0: Ja, ik hoor, maar op die markt, 8 november...
3: Op de markt zelf, nee, niet. Ik moet zeggen, dat is echt puur een PGP-initiatief waarbij iedereen van harte welkom is. Waarin we ook heel graag de ontmoeting aangaan met andere partijen. Vorige editie zagen we dat toch wethouders, mensen van andere partijen komen buurt een praatje komen maken. En ik denk dat we oprecht kunnen zeggen dat als andere partijen iets vanuit hun partij organiseren, wat misschien meer op hun thema is, dat wij natuurlijk vanuit onze partij daar ook graag naartoe komen en kijken van, hey, kun je informatie met elkaar delen? Kun je wat netwerken? Waar kun je elkaar in vinden? Want wat we wel hebben gezien de afgelopen jaren in de politiek is dat, ook een beetje helaas voor ons, sociaal, groen en duurzaam zijn niet meer onze thema's die alleen wij kunnen claimen. Heel veel andere partijen bewegen.
0: Vindt u dat erg dan?
3: Nee, zijn we natuurlijk heel blij mee. Houdt ons ook scherp, want dat betekent dat wij moeten gaan nadenken als sociale, groene, duurzame partij van, hey, welke stap voorwaarts kunnen wij weer maken?
0: Ja, u gaat meer de bedrijvenkant, hè? De ondernemerskant op. Hè? Uw verkiezingsprogramma was daar een duidelijk voorbeeld van.
3: Nou, dat heeft natuurlijk ook alles ermee te maken met dat ik zelf in economisch domein heb gezeten. En heel veel dingen in Valkenburg op sociaal en groen gebied zijn best heel goed geregeld. We zijn nu in de gelukkige situatie dat we ook een wethouder hebben op sociaal domein. Dus eigenlijk kunnen we daar een beetje in ontspannen. Maar waar valt nog heel veel winst te behalen? Het verduurzamen, het sociale maken en het groener maken van de economie. Dus ook al zou je in eerste instantie denken van economie, waarom zou dat bij zo'n partij als de PGP passen? Nou, juist om te zorgen dat die elementen die wij belangrijk vinden, hoe ga je duurzaam om met je energiebronnen? Hoe zorg je bijvoorbeeld dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de economie kunnen meedraaien? Want het geeft zingeving. Daar willen we op inzetten.
0: Daarom vind ik het ook zo vreemd dat de komende raadsvergaderingen, dus maandag aanstaande.
3: Ja, klopt.
0: Dan staat geagendeerd het detailhandelsbeleid, staat geagendeerd. Mm-hmm. En ook de economische structuurversterking in Valkenburg en Geul.
3: Prachtig programma.
0: Dat het een hamerstuk wordt.
3: Hè? In en de wat zin van, u,
0: ja, of er klaar. Terwijl dat een wezenlijk punt is, ook met wat u zegt. Dus nou, u zou daar toch een vlammend betoog moeten houden in de raadsvergadering.
3: Ik denk dat het een hamerstuk is vanuit ons perspectief, omdat wij al zeker 4 jaar vlammende betogen houden.
0: En maar dan kun je toch afronden in de raadsvergadering?
3: Nou, we hebben natuurlijk in de commissievergadering nog daarover gezegd wat we belangrijk vonden. Voor ons is het belangrijkste, als u kijkt naar ons verkiezingsprogramma, dan staat er bijvoorbeeld in dat we het heel belangrijk vinden dat we een robuuste economie hebben, dat die divers is, dat die
0: in Valkenburg
3: kwetsbaar
0: aan de Geul,
3: is. In Valkenburg aan de Geul, ja zeker. Dat we voor samenwerking zijn met ondernemers, maar ook voor bescherming van ondernemers. Maar ook inderdaad, in ons verkiezingsprogramma staat dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen helpen om mee te draaien. Al die punten zijn verankerd in dat programma Economische structuurversterking. Dus wij hebben eigenlijk heel veel vinkjes kunnen zetten daarin. We hebben in het proces, en dat heeft echt best een paar jaar geduurd, voordat we van het idee van we moeten iets doen met die economie, we moeten hem sterker maken, naar dit programma zijn gekomen. We hebben daar zoveel inbreng op geleverd. We hebben zelfs op een gegeven moment mochten we schriftelijke input leveren. Nou, dat doen wij heel graag. 10 A4'tjes hebben we ingeleverd bij de wethouder. En daar is heel veel van meegenomen. Maar, dus we zijn tevreden. Ja.

0: Mag dat vrij burgerlid van de commissie de Economisch Domein.
1: Ja, klopt.
0: Valkenburg en Engel. En Brigitte Stol, fractievoorzitter van het PGP, de Progressief Groene Partij in Valkenburg en Engel. Onze gasten zijn ze. Ja, mevrouw Verheij, ja, u bent ook in de commissie, hebt u ook gesproken, neem ik aan, over die detailhandelsnota en ook over die economische structuurversterking notitie. Mooie foto's, prachtig. Ik hoor van uw fractievoorzitter, ze heeft allemaal kunnen afvinken, want alles staat erin. Maar erin staan is wat anders dan in de praktijk brengen. Hebt u daar ook op gewezen?
1: In de commissie? Ik heb in deze commissievergaderingen heb ik nog niet het woord gevoerd. Dat gaat nog komen, dat zal ongetwijfeld. Maar het is voor mij dus echt nog het begin.
0: U hebt het wel bestudeerd? Natuurlijk.
1: Ik heb het natuurlijk wel bestudeerd. Ja, ik heb dat samen met Brigitte hebben natuurlijk de commissievergadering voorbereid.
0: En valt u op hoeveel capaciteit er echt vrijgespeeld wordt om uit te voeren wat erin staat allemaal?
1: Op zich is het een programma wat gewoon goed...
0: Nee, maar valt het u op dat het capaciteit wordt vrijgespeeld om het uit te voeren? Kijk, afvinken, opnemen, et cetera, vaststellen, maar nu uitvoeren.
1: Dat is de volgende stap, ja. En dan zijn we heel benieuwd hoe de wethouder zich daarin gaat... Hoe ik dat ga doen.
0: Ik kijk dan weer naar Brigitte natuurlijk. Want daar staat in, ja, binnen de bestaande capaciteit. Merendeel ook in de economische structuurversterking binnen bestaande. Wat wel een gok 2 ton even vrijgespeeld. Kunnen de medewerkers dat allemaal aan dan?
2: We hebben daar hele kritische vragen over gesteld. Kijk, natuurlijk gaat het college over de uitvoering. Hè, maar aan de voorkant, in de raad, op het moment dat zo'n voorstel voor je komt, wil je weten hoe reëel is het dat dit gaat lukken. Ja. Want dat het gaat lukken is gewoon heel belangrijk voor de economie. En ik zeg altijd, de economie zijn eigenlijk de mensen. Hè? Economie is soms een beetje een abstract concept. Maar als je gaat kijken naar de economie in Valkenburg, 75% van onze bedrijven, dat zijn bedrijven met maar 1 iemand in dienst. Dus dat zijn hele kleine bedrijven. Dat zijn vaak gewoon gezinnen, stelletjes die een bedrijf hebben en die maken de economie van Valkenburg voor een groot gedeelte. Dus je wil dat dat lukt. Dus er moet voldoende capaciteit zijn.
0: Bij de gemeente om het uit te voeren.
2: Bij de gemeente om het uit te voeren.
0: Dat is zo? Dat hebt u geconstateerd dat het zo is?
2: Nou, de wethouder heeft aangegeven dat het zo is.
0: Of en u dan... geconstateerd hebt dat er voldoende capaciteit is vrijgespeeld. Want de college heeft een voorstel gedaan.
2: Ja, nou, wij gaan ervan uit dat die capaciteit er is. Mocht het natuurlijk niet zo zijn. We hebben daar vragen over gesteld. Dat wordt ons toegezegd dat het zo is. En daarbij moet je ook realiseren. Een economie is natuurlijk maar voor een klein deel maakbaar. Dus je moet je goed afvragen. Wat is nou de rol van een gemeente in de economie? We gaan natuurlijk geen bedrijven beginnen.
0: Dat maar die rol is beschreven in die dikke nota. Met een versie van mooie foto's.
2: En als u inderdaad goed de nota leest, dan zie je dat heel veel rollen van de gemeente gaan over verbinden.
0: Stimuleren.
2: Dat betekent bij elkaar brengen.
0: Dat kost ambtelijke capaciteit.
2: Die is er ook. We hebben natuurlijk onze adviseur ondernemers alleen al. We hebben, sinds een paar jaar ook degene die vanuit de ambtelijke kant dat programma heeft geschreven. Volgens mij een sociaal geograaf. Is een hele, ja, vind ik, intelligente man die met hele goede stukken komt. Erg data gedreven. De wethouder is dat natuurlijk ook. En dat is heel fijn, want we hebben nu heel veel kennis over economie. Hele simpele feit. We weten, er zijn 2000 bedrijven om en nabij in Valkenburg. Ongeveer 7000 banen zijn er in Valkenburg. Dus er is heel veel data verzameld om te kijken hoe zit die economie nu in elkaar. Maar, en nu gaan we sturen.
0: Kwetsbaar de economie, hè? Want we hebben de horeca die heel sterk oververtegenwoordigd is in feite.
2: Ja, nou dat valt eigenlijk nog mee. Ik ben het helemaal met u eens. Want het hele programma is eigenlijk geboren uit de kwetsbaarheid van de mono-economie. En we hebben met z'n allen gezegd, na corona, na de watersnoodramp met de enorme nasleep. Maar ook met de energiecrisis. We hebben natuurlijk een bevolking die steeds ouder wordt. Heb je wel voldoende arbeidspotentieel? Dus er zijn heel veel uitdagingen voor de economie. Dus we zijn heel blij dat er nu een programma ligt. Waarmee we dus ook daadwerkelijk iets gaan doen om die economie minder kwetsbaar te maken. Daarbij is die vrije tijdseconomie, dus bedrijven in het toerisme, horeca, detailhandel, attracties. Is ongeveer 30-40% van de Valkenburgse economie. Dus daarnaast bestaat ook nog heel veel. En daarin willen we ook wat meer gaan focussen op een aantal sectoren.

0: Brigitte Stalk, fractievoorzitter van de PGP in de gemeenteraad van Vlaardingen-Gunnegeul. En Machtelse Verheij, burgerlid in onder meer of in de commissie Economisch Domein, zijn onze zeer gewaardeerde gasten van dit moment. Ja, Brigitte, in de commissie.
1: Ja.
0: En als hamerstuk op de agenda voor de gemeenteraad staat onder meer de impulsaanpak leegstand Valkenburg Centrum. En er wordt 100.000 euro ineens voor vrijgespeeld. Wat omvat dat?
1: Nou, het is sowieso niet ineens. Want zoals alle voorstellen die op de agenda staan, die hebben, ja, zoals u met uw politieke achtergrond ook weet, een hele lange aanlooptijd. En als je regelmatig rondloopt in het centrum van Valkenburg, dan kun je niet anders dan opmerken dan dat we toch een leegstandsprobleem hebben.
0: 10%
1: ja, staat en dat in is de notitie. Hoog, dus dat vraagt ook echt om actie.
0: Een impuls aanpakken.
1: Een impuls, ja.
0: Onze, nu gaat het gebeuren.
1: Onze wethouder noemt dat volgens mij een stedelijke defibrillator effect. Maar dus, je wil dat zo'n centrum opleeft. En dan kom je daar ook weer bij van wat is nou de rol van de gemeente? Want hoe kun je zorgen dat ondernemers gaan ondernemen? Wat kun je daarvoor doen? Nou, die expertise die hebben we niet zelf in huis. Dus dan zal je met een andere oplossing moeten komen. En er zijn tegenwoordig bedrijven.
0: Streetwise. Zoals, die in iedere gemeente wordt ingehuurd ondertussen. Ja, maar goed,
1: er zijn er nog meer in de markt. En nu wordt er dan een aanbesteding gedaan. Want wij willen ook zo'n partij die met hun expertise gaan kijken hoe kunnen we nou dat centrum van Valkenburg weer laten opleven.
0: En het centrum van Valkenburg is met name bedoeld.
1: Nou, we hebben het
0: Jan Dekkerstraat,
1: ja,
0: Passage,
1: Lindenlaan ook vooral. Ja.
0: Poststraat.
1: Ja, want vanuit de politiek zijn we vooral ook eerst in de Lindenlaan gaan kijken. Volgens mij hebben we ooit nog een mooie presentatie gehad, lopen door de Lindenlaan. Waarin die problematiek heel goed aan ons uitgelegd werd. Het is heel lastig, hè, want er staan prachtige panden. Neem het postkantoor, neem de Franse Molen, maar die zijn heel groot.
0: Maar nu gaat het gebeuren, want ja, er komt 100.000 euro vrij. Die moet aanbesteed worden. Dat bedrijf vraagt 80.000 euro, ik noem maar even wat. Blijft er nog 20 over. Maar die leegstand, op welke manier wordt voorgesteld om daar tijdelijk zo snel mogelijk iets aan te doen?
1: Nou, ze komen dan, wat een andere gemeente ook vaak gewerkt heeft, met vaak nieuwe concepten, innovatieve concepten.
0: Pop-up concepten.
1: Hè? Dat kan. Het kan een pop-up concept zijn. En wat je eigenlijk gaat doen, is je gaat levendigheid weer creëren, waardoor het ook weer aantrekkelijker wordt voor andere ondernemers. Kijk maar bijvoorbeeld naar een heel simpel voorbeeld. Als je een markt hebt en je hebt 10 kramen, simpel gezegd, en er staan er 4 leeg, dan denken mensen, Maar als er 8 leeg staan en op die 2 andere die zijn gezellig aangekleed, dan vinden mensen het wel een leuke markt. En dan trekt het aan. En dan trekt het ook weer ondernemers aan. Dus je bent inderdaad op zoek naar dat oplevingseffect.
0: Mevrouw Verheij, Valkenburg Faire zou kunnen in de Lindenlaan ergens een leeg pandje kunnen gaan huren, toch?
1: Nou, ja,
0: met alle cafés,
1: eruit.
2: Ja, maar wat dat betreft, de Faire is natuurlijk eenmaal in het jaar. En we gaan daar niet een dagelijks iets van maken.
0: Nou, dat is willen van maar het zou, de opleving van Valkenburg.
2: We zouden daar inderdaad kunnen kijken of daar een mogelijke manier van is om daar iets mee te doen.
0: Ja, de gemeente stelt een ton beschikbaar, dus wie weet. Dus,
2: nou, die ton is voor iets anders bedoeld. De ton is bedoeld voor de personen die gaan uitzoeken wat er voor mogelijkheden zijn.
0: Maar dat levert niks op. Als je in zo'n pand echt trekt in dat pand, dan zien de mensen, het is bezet. He, dat er op een volgende rapport, dat levert al concreet niks op. Wel dan?
2: Nee, ik denk dat je bij deze ton meer moet denken aan voorbereidende activiteiten om ervoor te zorgen dat er wat gaat gebeuren. Want dat moet gewoon goed in beeld gebracht worden. En,
0: ja, dat vind je zelf ook?
2: Dat vind ik wel, ja. Ja, zeker weten.
0: Je hebt er in de commissie nog niet over gesproken, maar je vindt het wel.
2: Ik vind het zeker wel, ja.

0: Max Hatzenverheij en Brigitte Stolk zijn vertegenwoordigende PGP, de Progressieve Groene Partij in Valkenburg en Geul. Ja, en Brigitte, we vallen naar jou ook kijken, hè, omdat je toch ook fractievoorzitter bent, hè, van de drie hoofdige fractie in de gemeenteraad. Drie vrouwen ook, hè?
1: Klopt, ja.
0: Ja. Ik wil toch nog even over die raadsvergadering hebben komende maandag.
1: Ja.
0: Onder meer staat op de agenda, niet als hamerstuk, de hele kwestie rondom het openluchttheater.
1: Ja, klopt.
0: En luisteraars die zullen wel weten wat er zo allemaal speelt. Mijn vraag is, u hebt al fractieoverleg gehad over dit punt? Ja?
1: Fractieoverleg, maar dat is ook wel een onderwerp wat natuurlijk regelmatig onze aandacht heeft en waar we het met z'n allen vaak over hebben.
0: Nee, maar maandagavond zal dat toch iets moeten zeggen. Wat gaat u zeggen maandagavond?
1: Uiteraard. Nou, sowieso zal mijn collega dat doen, hè, Marlieke. Zij is woordvoerder van het fysieke domein, heeft dat ook behandeld in haar commissie. Wat voor ons het allerbelangrijkste is, is dat er altijd een balans is. Een balans tussen de leefbaarheid, tussen de economie, maar zeker ook de natuur. Het liefst zeggen wij altijd eerst de natuur, dan de leefbaarheid, dan de economie binnen de PGP. En dat geldt ook voor het openluchttheater. En bij het openluchttheater is het natuurlijk wat onhandig dat het in een natuurgebied ligt. Terwijl als we kijken naar hoe het zich heeft ontwikkeld, past dat natuurlijk eigenlijk niet voor je gevoel. En er wonen natuurlijk mensen dicht op het openluchttheater. Dus er zijn heel veel verschillende belangen die je moet afwegen. Want ik denk dat ik voor heel veel mensen spreek als ik zeg dat het openluchttheater zoiets unieks is en zo vervlochten is met Valkenburg, dat wil je behouden.
0: Dat betekent dat u akkoord gaat met het raadsvoorstel in de zin dat BNW straks de omgevingsvergunning kunnen verlenen?
1: Ik denk dat het niet heel gepast is om nog voor de raadsvergadering er is te gaan vertellen over wie wat gaat stemmen. Maar ik kan wel zeggen dat onze gehele fractie er alles aan zal doen om te zorgen dat het openluchttheater kan voortbestaan. En daarbij spreek ik absoluut niet alleen namens mijn eigen fractie. Moet je natuurlijk voorzichtig zijn, hè, met iets zeggen over andere partijen.
0: Maar ja, ik denk niet dat bent in coalitieverband, hè?
1: Ja, maar
0: weet u hoe de coalitie erover denkt?
1: Ja, weet ik, maar ook dat is niet aan mij om hier te zeggen. Maar ik kan wel zeggen dat raadsbreed dat overheerst. Dat we echt met z'n allen ervoor willen zorgen dat het openluchttheater behouden blijft. Akkoord. Maar wel op een manier dat de mensen die ook hebben deelgenomen bijvoorbeeld aan de omgevingsdialoog, hè, die allemaal maar we kunnen vertellen van ja, wat betekent dat om daar zo vlakbij te wonen? Wanneer ervaar je overlast? Maar vooral ook, wat kunnen we daaraan doen?
0: Maar maandagavond ligt er een concreet voorstel voor.
1: Maandagavond ligt er een concreet voorstel. Dus ik zou zeggen, de vergadering is online te bekijken. Ik heb begrepen dat er al veel animo is om vanuit de raadzaal te volgen. Maar je kunt ook gewoon vanuit thuis op de bank leggen.
0: Degene die de raadsvergadering echt in de gemeentehuis volgen, moet zich aanmelden, heb ik gelezen.
1: Dat zou kunnen, want het is natuurlijk, en dat is heel mooi, hè, dat dit een onderwerp is wat zoveel mensen aan het hart gaat. Dat zegt ook iets over
0: maakt dat iets voor u uit? Maakt dat iets voor u uit? Als je in een raadsvergadering zit en omgeven allemaal door veel toehoorders en zo?
1: Inhoudelijk niet. Inhoudelijk ben je gewoon altijd met je stukken bezig. Je bent je belangen aan het afwegen. Wat is goed voor Valkenburg? Wat is goed voor de mens? Wat is goed voor de natuur? Maar ik moet zelf zeggen dat ik het wel vaak hartverwarmend vind als mensen komen naar zo'n raadsvergadering, betrokkenheid tonen. En dat je ook weer een moment hebt dat je als raad ziet, ja, eigenlijk ook waar je het voor doet, hè? Je doet het voor de mensen, je doet het voor de natuur, je doet het voor Valkenburg aan de Geul. Dus ja, wat mij betreft is iedereen welkom. Het is alleen natuurlijk heel jammer dat we niet zo'n... We hebben een prachtige vernieuwde raadzaal, maar hij is niet heel groot. Dus ik zou mensen vooral aanraden van lekker thuis op de bank met een kopje thee en volg de vergadering.
0: Ja. Maar wel volgen.
1: Wel volgen, ja, zeker volgen. En de coalitie... Sowieso, betrokkenheid bij de politiek is heel belangrijk.
0: En de coalitie is niet verdeeld op dit punt?
1: Nee, niet dat ik. Ik zie juist heel veel. Maar ik zie dat vooral raadsbreed. Ik zie dat niet per se zozeer coalitie, oppositie. Ik ben zelf ook niet zo van die enorme tegenstellingen.
0: Maar u werkt er wel mee. Ja. En ook mevrouw Verheijen, de coalitie, heeft u zo gezegd.
2: Mm-hmm,
0: ja. Je kunt niet zomaar vrij wat zeggen. Je bent gekoppeld ook aan anderen.
2: Nee, maar je moet het toch altijd zien in het brede perspectief. En je zal toch altijd trouw moeten zijn aan je eigen partij. Dus dat blijven we wel. Maar daarnaast, en dus in die zin volg je wel wat er gebeurt kritisch. Maar ik vind het in het kader van openluchttheater, ja, vind ik het wel bijzonder dat dat toch wel eigenlijk raadsbreed en coalitiebreed, maar alles, dat men het gewoon allemaal met elkaar eens is.
0: Heel duidelijk.
2: Ja.
0: Ja, dames, hartelijk dank voor jullie komst. En alle succes verder in de toekomst, op politiek terrein, maar ook op ondernemingsterrein en et cetera allemaal.
3: En zeker maandagavond.
0: En maandagavond, ja, er wordt op jullie gelet maandagavond.
3: Ja, ja, we volgen.
1: Dat is goed, hè? Dat is goed.
0: Ja, dat is goed. Alle succes, hartelijk dank voor jullie komst.
1: Dank je wel.
3: Fijn weekend. Dankjewel.

af en toe ding ik, wat is dat toch een verschrikkelijk sentimenteel liedje. Jong doe wel ze aad, nu gij zegt de wiet. Maar dan loop ik toch een zin, ik zeg, heb je een stom, vergeet me nietje. Dan wil ik te veel zingen, dan moet ik toch...

0: ZLV-nieuws van 3 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de provinciale statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. De aanpak van wateroverlast in Vaals-Noord wordt ruim 2,1 miljoen euro duurder dan eerder geraamd. In plaats van een grote bovengrondse wadi kiest de gemeente voor een ondergrondse waterkelder aan de Seltzerbeeklaan. Ook moet het bestaande riool alsnog worden vervangen. Voor het project was al 1,5 miljoen euro gereserveerd. De raad wordt nu gevraagd om ruim 2,1 miljoen euro extra. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind. Kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.
1: Vanuit Cascade in Vilt is dit Vandaag Actueel.

0: Goedemiddag, geachte luisteraars. We hier in de studio aangeschoven. Astrid Prinkaas, tot 2014 een eigen bedrijf gehad in printers en audiovisuele oplossingen. Maar het is helemaal veranderd, want dat doet ze niet meer. En ze citeer ik even een stukje uit de krant. Ik zal niet zeggen welke krant. Dat vond ik wel leuk. Na 25 jaar doorpakken gunt Astrid Prinkaas zichzelf nu pas op de plaats. Maar toen het zoveel regende, dacht ik wel, daar aan de Maas, in Maastricht, het wordt tijd om iets nieuws te gaan doen. Astrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dat klopt allemaal wat ik vertel.
1: Ja, dat klopt wel. Ja, ja? Helemaal.
0: Je bent helemaal gestopt met eigen bedrijf.
1: Ja. Ja.
0: En nu?
1: En nu?
0: Ja, je hebt allerlei functies, heb ik begrepen. Hè?
1: Ja, nou ja, ik heb eigenlijk tijdens die hele reis van ondernemerschap, en ik geloof ook dat die reis niet over is, er zit inderdaad nog genoeg ruimte voor de toekomst, dat ik altijd een aantal nevenfuncties heb gedaan, omdat ik heel veel dingen heel erg leuk vind. En nog, en dat brengt ook dat als je verkoopt, dat je, ze hebben het wel eens over een zwart gat waar je invalt, of wie ben je dan morgen? Nee, dat heb ik niet zo ervaren, want dat stuk ging gelukkig gewoon verder.
0: Want je hebt zelfs ook hier om een zesje aan veel een functie gehad, hè?
1: Ja, leuk hè, was
0: leuk,
1: dat.
0: Hè?
1: Ja, ik heb 25
0: jaar. Het is niet
1: jaar...
0: je geboorteplaats, hè?
1: Nee, ik ben geboren getogen in Gulpen. Daar de eerste deel van mijn leven gewoond, later 25 jaar in Vilt. Daar zijn ook onze kinderen geboren en dat bracht dat die hier in der tijd en naar de basisschool en ik voorzitter van Harmonie Amicitia mocht zijn. In opvolging van mijn toenmalige schoonfamilie, de familie Robroek.
0: Oh ja, klopt. Klopt ja. En nu woont u in Maastricht?
1: Ja. Ja, ja.
0: Dat bevalt?
1: Bevalt heel goed.
0: Ja, zeker aan de Maas daar. Hè?
1: Ja, nee, supermooie plek. En ik moet daarbij wel zeggen dat in het begin vanuit het Heuvelland en zeker ook mijn familie zoiets had van wat moest toe in Maastricht?
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is toch...
0: Dat zullen ze gewoon zeggen.
1: Ja. Ja, maar inmiddels is iedereen heel goed gewend en bezoekt gelukkig graag. En ik voel me er erg op mijn plek. We hebben meerdere hele mooie plaatsen in deze provincie om te wonen.
0: Maar je komt nog zeker in het Heuvelland, hè?
1: Ja, heel graag.
0: Want niet alleen dus met hoe heet het? Met Amicitia Vilt, maar ook in de carnavalstijd ben je ook actief geweest. Nog steeds?
1: Klopt. Nee, inmiddels niet meer. Eigenlijk in alles wat ik doe, denk ik altijd van nou, gemiddeld ergens heb ik iets met 7. Van je doet iets een jaar of 7 en dan geef je het weer door aan de volgende. En soms is dat wat korter en soms wat langer. En die presentatie van de Grote Gulpen en Vastelovensfinale, want ik denk dat is waar u op doelt. Ja, ja. Dat heb ik nu 1,5 jaar geleden overgedragen en 11 jaar mogen doen. Dat was gewoon een feestje.
0: Dat geloof ik.
1: Ja, echt superleuk. Ja.
0: En constant, ik kan er wat is dat. Pas op.
2: Ja, maar daar ben jij toch ook?
0: Ja, ik ook.
1: Ja, daar kennen we elkaar toch ook wel van. Hè,
0: dat dacht
2: ik. Zeg, Astrid, je bent onder meer op dit moment voorzitter van de Limburg Award. En van de jury van de Limburg Award.
1: Dat klopt, ja.
2: Echt zo'n typisch dialectwoord, hè, award. Hè.
1: Maar... Ja, maar, dat is een goede opmerking. Heb ik nog niet zo gekeken.
2: Maar wat is dat? Die Limburg Award?
1: Je hebt al jaren een aantal ondernemersprijzen door de provincie heen. Hè, zowel in Venlo als in de Roerstreekprijs Roermond. Je hebt de Brilliant Business in Beek. In Parkstad, een innovatie als ik het juist heb. De Maastricht Award, Maastricht. En zo zijn er nog meer initiatieven. En dit is een initiatief nu voor de tweede maal wat provinciaal opgepakt is... om een aantal prijzen provinciaal uit te reiken.
2: Door wie is dat opgepakt?
1: Dat is door ondernemen in Limburg. Vanuit het Mediahuis, daar kwam het initiatief. Maar wel in samenwerking met provincie Limburg en het LIOF. Ja. Die steunen dat sterk. Om daarin ook een onafhankelijk initiatief te hebben naar ondernemers en ondernemingen.
2: Ja.
1: En dat zijn een aantal prijzen. De Startup Award, Scale-up Award, de Limburg Award. En we gaan nog een Oeuvre Award uitreiken. Voor de eerste 3 kunnen ondernemers genomineerd worden. Nog tot 26 oktober.
2: Dus ja, ben je die wanneer gaat het gebeuren? De uitreiking zelf is?
1: 26 november.
2: 26 november. Ja. Dus tot 26 oktober...
1: Kunnen
2: ze zichzelf ook nomineren?
1: Mag ook. Of iemand, als je denkt, nou, dat is een parel die Limburg nog niet kent... of die eens in het licht moet komen te staan, dan doe graag.
2: Maar de horeca valt er buiten?
1: Nee, niet direct.
2: Nee, want de horeca heeft natuurlijk zijn Michelin award.
1: Ja,
2: zou ik
1: die hebben de letterlijke sterren. Hè?
2: Ja.
1: Dat was een heel mooi feestje weer. Nu natuurlijk nog geen week
2: geleden. Ja, je bent er natuurlijk geweest. Want ik neem aan, uit hoofd van die functie, voorzitter van de jury, trekt hij ook heel Limburg door om bedrijven te bezoeken.
1: Klopt. Wat wij zoeken zijn de bedrijven die genomineerd worden. En daar gaan we een eerste selectie aan de jurytafel doen. En dan de uiteindelijke 3 genomineerden per categorie, die bezoeken we. Maar terugpakkend op Michelin. Ja, dat is weer vanuit mijn rol voor het MEC als commissaris. Ja, dat is wel een feest en een uithangsbord. Ook weer voor onze provincie. Hè, waar het voorheen in Amsterdam was. Nu alweer 3 jaar op rij in Maastricht. Trekt toch een landelijke bekendheid. En er is weer 3 jaar bijgetekend. Ja. Dus allemaal positief nieuws.

0: Ik spreek met Astrid Pinkhuis over diverse onderwerpen. Ja, want u vervult diverse functies, dus we kunnen van alles naar voren brengen. Toch nog even terug over het voorzitterschap van de jury van de Limburg Award. U zei, bedrijven kunnen zichzelf melden. Ja. Anderen kunnen ook bedrijven aanmelden.
1: Klopt.
0: Maar waar moet ik dan op letten? En waar let de jury dan op?
1: Het hangt een beetje af natuurlijk van de categorie waarin je iemand wil nomineren. Maar heb je het over een start-up, dan is het een bedrijf met een bijzonder idee. Wat opvalt, wat nieuw, wat anders is. Wat ja, extra aandacht nodig heeft. Waarbij die organisatie wel al enige stappen gemaakt heeft dat er al betalende klanten zijn. Het hoeft nog niet per se winstgevend te zijn, hè, want dat is vaak in zo'n opstart niet. Dus daar een uitblinker. In de Scale-Up Award zoeken we organisaties of bedrijven die al een aantal jaren gedegen aan het bouwen zijn. Die al de eerste rendementen, de eerste winstcijfers hebben laten zien. Die al een marktaandeel pakken. En nu op het punt staan van oké, hoe gaan we doorontwikkelen? Gaan we exporteren? Zoeken we een overnamepartij? Hoe gaan die zich verder doorontwikkelen? Partijen die daarin uitblinken. En de Limburg Award, dat zijn van die parels binnen onze provincie waarvan je denkt van wauw, dat we die niet meer kennen. Die doen iets heel bijzonders in export, in innovatie, in inclusiviteit, you name it. En dat zijn organisaties waar we als Limburg heel trots op zijn en waarmee we ook zeggen van nou, kijk nou eens wat we hier allemaal kunnen en doen.
0: Hoe kan ik als simpele consument dat allemaal weten van een bedrijf? Ik zie iets en ja, je noemt allerlei boekhoudkundig zou bijna zeggen, condities, et cetera, aantal arbeidsplaatsen, dat soort zaken. Dus als ik consument ben, gewoon, ik kan een bedrijf aanmelden bij je. Als ik denk van, dat zou de moeite waard zijn.
1: Zeker. Ik weet niet of de consument, want dat is wel een hele mooie brug die u slaat, zich meteen door ons aangesproken heeft gevoeld tot dusver. Dus als dat wel zo is, kijk, als consument ben je klant. En als klant kan je een unieke beleving bij een organisatie hebben. Toen ik zelf ondernemer was, besprak ik met mijn team altijd, wanneer valt een klant, wanneer vallen wij op? Als we iets helemaal niet goed doen, en dat is niet zoals je wil opvallen. Als je gewoon doet wat van je gevraagd wordt, dat zijn een soort hygiënefactoren, dat verwacht iedereen van je. Maar als je daarboven verrast of uitsteekt, of je hoofd boven het maaiveld, dan val je op. Nou, dat kan iedere consument ook zo ervaren en beleven.
0: En dan kan ik zo'n bedrijf aanmelden.
1: Tuurlijk, en elke consument heeft gewoon een goed stel gezond boerenverstand of hersens. En die denkt van wauw, dit is een bepaald iets, hoe zij dat doen of wat zij doen, wat opvalt of wat ik vind dat ik... Ja, daar
0: en waar kan men aanmelden dan?
1: Bij Ondernemen in Limburg is op de website een link te vinden waar dat kan. En men mag mij ook altijd persoonlijk contacteren. Vind ik geen probleem. Ah, ja. Ik geef het heel graag door.
0: Nu wordt een bedrijf bij u aangemeld. U gaat op onderzoek.
1: Ja.
0: Ja, eind november is de uitreiking. Maar ik neem aan dat u ongeveer al weet wie de prijs gaat krijgen. Nu,
1: op dit moment nog helemaal niet. Want ik weet nog überhaupt niet wie allemaal aangemeld is.
0: Oh.
1: Nee, hoe dat gaat is, en ook om dat goed onafhankelijk te laten zijn. Dus die aanmeldingen lopen nu binnen. Ik beluister wel de aantallen. En dat loopt heel goed. Dus dat maakt mij blij en verheugt ons. En dan gaan wij nu in oktober en eind oktober bij elkaar zitten om een eerste schifting te doen. Maar dat gebeurt pas nadat de bedrijven die genomineerd zijn, die krijgen uiteraard een aantal vragen. Dan wordt een financiële toets. Er worden een aantal toetsingen gedaan. Om geen verrassingen met elkaar te krijgen. En dan komt er een lijst. En daar gaan wij ons als jury over buigen. En dan vindt dat van een eerste naar een tweede schifting naar 3 finalisten per categorie.
0: Je bezoekt het bedrijf niet van tevoren?
1: Jawel. In november gaan wij die finalisten per categorie persoonlijk bezoeken.
0: Dus als we u dan volgen, dan kunnen wij vermoeden wie de prijs krijgt.

0: Ja, geachte luisteraars, we praten steeds met Astrid Pinkers. Tot 2014 eigen bedrijf gehad.
1: 2026. Wacht, 1 februari heb ik teruggetreden en verkocht heb ik 2025.
0: Oh, heb ik het verkeerde jaartal opgeschreven. Het zou kunnen, hè? Sorry daarvoor. Maar u zit aan de Maas, een kopje koffie, u hebt het al gezegd allemaal. Nieuwe uitdagingen staan het zo, wilt u?
1: Ja, dat is zo'n gesprek met jezelf dan. Hè? Op zich is dit nieuwe leven van even pas op de plaats heel fijn en ook heel goed. En was ook wel echt even nodig en de beslissing is goed. En ik sta daar nog steeds 100% achter. Maar dan maak je die doorkijk en oké, what's next? He, ga ik al vroeg rentenieren met pensioen, maar daar ben ik helemaal het type niet voor. Dus nou, een aantal mooie nevenrollen, dat brengt veel. Ook heel fijn om wat meer tijd voor mijn familie en zeker ook voor de kinderen die wel nu al groter en groter worden te hebben.
2: Een van uw kinderen is jarig overigens vandaag.
1: Dankjewel. Dat gaan we straks vieren. Ja. Maar dan denk ik wel van, goh, wat zou ik nog een mooi idee ergens vinden, nog een keer een bedrijf opzetten. Of projectmatig iets. Ik geloof wel dat er nog wat voorbij komt waar ik me nog eens even goed met tanden in wil vastzetten de komende jaren. Fit, energiek, gezond en natuurlijk ben ik ouder, maar jong denk ik nog, om dat nog goed te kunnen.
0: U dacht aan de gezondheidszorg onder andere, hè?
1: Aan de gezondheidszorg?
0: Ja? Een nieuwe markt?
1: Nou, ik zoek wel een nieuwe markt. Ik bedoel, ik zat natuurlijk in een markt digitalisering. Maar print is ook wel een verzadigde markt. Heb er met heel veel plezier gewerkt en gebouwd. Maar ik merk dat dat voor mij wel klaar is. Ja, dus ik ben nieuwsgierig, inderdaad. De wereld is zo in ontwikkeling van waar ontstaan nieuwe ideeën en nieuwe markten. En gaat er ergens weer, want zo ben ik ook ooit begonnen, een zaadje geplant worden, een soort gevoel van wauw, een soort verliefdheidsgevoel, dat is het. En dan ga je er weer helemaal voor. En dat moet nog ergens ontstaan.
0: Dat klopt.
1: Ja.
2: Nog even naar de ervaring toch nog. Omroeporganisaties kunnen ook aangemeld worden.
1: Jazeker. U denkt dat dit een suggestie is wellicht om aan te melden?
2: Dan moet hij inderdaad maar Maastricht-Heuvelland zijn. Want er zijn er, ik zou bijna zeggen, tientallen is overdreden, maar een drietal zijn er zonder meer.
1: Ja. En doet baanbrekend werk, absoluut.
2: Ja, maar het kan dus wel.
1: Ja, waarom niet? Ja. Waarom niet? Ik moet even bezien in welke mate de zelfstandigheid nodig is, in welke mate het een overheidsonderdeel is. Daar moet ik even terug naar de regelgeving, want u verrast me.
2: Ja, heel goed. Maar we moeten een keuze maken, hè? Want ze kunnen niet alle drie tegelijk aan.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Wie weet gaan ze ooit in de toekomst nog samenwerken.
2: Ja, dat moeten ze, maar dat is het probleem juist. Maar goed. Ja, voor eerst, ondernemende bent u. Je hebt natuurlijk een heel groot netwerk. En u bent enorm trots op Limburg. Hè?
1: Ja.
2: Maar je zegt wel, Limburg, je moet meer een eenheid gaan vormen.
1: Absoluut.
2: Op het gebied van ondernemerschap of
1: ik denk op
2: in
1: heel
2: politieke
1: veel gebieden,
2: zin, bestuurlijke zin.
1: Kijk, wij zijn natuurlijk trots. Ik ben geboren getogen en ik merk iedere keer, ik ga graag buiten de provincie en ik reis graag, maar ik kom zeker zo graag weer hier terug, omdat het leven hier wel heel prettig en fijn is. Ik denk dat wij echt geluksvogels zijn met een hoge kwaliteit van mogelijkheden en leven. Maar de wereld gaat heel hard vooruit. En je kan natuurlijk blijven hangen en zeggen, oh, zoals alles was, dat is goed. Was ook goed. Maar niets blijft. Alles is in dit moment en morgen worden de dingen anders. En als je in die verandering mee kan en daar de mogelijkheden in kan zien, dan wordt het ook leuk. En de wereld om ons heen gaat heel hard voort. Dus als wij als Limburg zo gefragmenteerd en regionaal blijven denken. En tuurlijk, dat is met taal, dat is met gebruiken, dat is met tradities. Ik weet het van binnenuit hoe het is. Maar toch zou ik iedereen willen uitnodigen om over die schaduw heen te stappen. Want als we te veel met onszelf daar bezig blijven, missen we de boot buiten.
2: Ingegeven wat u zegt, ook vanuit kennis van het ondernemen in Limburg? Of ook bestuurlijk, politiek gewenst?
1: Ik heb er een soort overtuiging in dat als je goed kritisch kijkt naar alleen al de rest van Nederland, en we weten met z'n allen als we de politiek volgen hoe we als Nederland al een klein, heel klein speldenkopje op dat wereldtoneel zijn, dat we als Europa al moeten struggelen om bij te blijven omdat er grootmachten om ons heen zijn die veel harder, sneller gaan. Ja, dan is het volgens mij geen discussie meer. Dan kan je een hoop willen, maar je weet dat je gaat verliezen. Ja. En vanuit die gedachte, ja, ja. Kijk naar mogelijkheden en kansen en pak je samen.

0: Astrid Penkaas, onder meer nog steeds, recent eigenlijk pas, voorzitter van de jury van de Limburg Award. Ja. Kom ik daar nog even op terug.
1: Ja.
0: Omroeporganisaties, die kunnen ook aangemeld worden.
1: Maar een horecabedrijf misschien? Heb ik niet over nagedacht, maar ja, waarom niet? Het enige wat ik daarbij, maar dat denk ik dan nu even hard op, in welke mate er zelfstandigheid nodig is. Of overheidsliering, dat is natuurlijk wel even een vraag.
0: Als er subsidie gegeven wordt aan een organisatie, dan kan het niet? Je valt buiten de boot?
1: Tuurlijk hebben ondernemers wel een startersubsidie en dat soort zaken gehad. Dat valt zeker niet buiten de boot. Maar als je een overheidsorgaan of semi-overheid bent, dan is het natuurlijk weer niet direct het bedrijfsleven. Het is wel de zelfstandigheid die nodig is.
2: Ja. Dan wel.
3: Ja. Maar we kunnen ons aanmelden.
0: Maar ja, voor wie meld je aan? Er zijn er zoveel natuurlijk in het kleine gebiedje van Maastricht-Heuvel.
3: Ja, er is maar eenmaal vandaag actueel.
0: Dat is dit programma.
3: Programma.
0: Ja, maar bij goed, Heuvelland we zijn vandaag. Nog niet tot een einde. Als het straks afgelopen is, neem ik aan dat mevrouw Pinkas zelfstandig ons aanmeldt. Hè?
1: Ja, wie weet. Ik neem de suggestie in ieder geval mee. Ik ben goed getriggerd nu.
3: Zo is dat.
0: U hebt heel veel relaties in Limburg, ook vanuit uw functie. Van die Limburg Award natuurlijk. En u ziet heel veel en u hebt ook wensen. U bent een echte Limburger. Je hebt liefde voor Limburg. Maar u zegt ook tegen de Limburgers, het is tijd om Limburg te claimen. Wat bedoelt u daarmee?
1: Ja,
0: Limburgers hebben toch Limburg al?
1: Ja, klopt. Misschien is daar een... die titel heeft wat uitleg nodig. Ik kreeg die vraag al meermaals, dus dat begrijp ik ook
0: dan
1: wel.
0: Dan weet je het antwoord ook, hè?
1: Ja, zeker. Nou, trots als Limburger zijn we zeker. En we hebben hier in deze provincie een aantal bijzonderheden, een aantal krachten, een aantal kansen, mogelijkheden, dingen waar wij gewoon enorm goed in zijn. En wat ik trachtte in dat artikel ook en ook nu graag wil motiveren, is dat het met trots alleen komen we er niet. Het is nu tijd om die krachten te bundelen en te verzilveren. Om werkelijk helder te maken en aan te geven, hier zijn we goed in. En dat in samenwerking, in lobby, in zaken dan toch voor ons het politieke centrum Den Haag beter naar Limburg te halen.
0: En dat is de vraag ten opzichte van wie moeten we dat verzilveren? En u noemt Den Haag al.
1: Ja, ten opzichte natuurlijk in eerste instantie voor onszelf. Hè, dat we sterker staan als Limburgers in met elkaar als één Limburg. En dat we dat uitdragen naar Nederland. En als je heel zuiver kijkt, hoe lang wij ook met onszelf meer bezig blijven, missen we een positie in Nederland. Want de wereld gaat vooruit en de wereld gaat hard vooruit. En we zijn eigenlijk als Nederland maar al een speldenkopje in Europa. En we weten met z'n allen wat op het wereldtoneel nu gebeurt. Dat we als Europa maar al een hele kleine speler zijn en andere grootmachten snel ons inhalen en langs ons door. Dus dat betekent dat je wel heel erg met jezelf bezig kan blijven, maar dan weten we met z'n allen dat we de boot missen.
0: Maar je zegt ook in Limburg zelf eenheid, noord, zuid, midden. Het zijn nog steeds ook voor het bedrijfsleven, dacht ik, de nodige grenzen toch, hè?
1: We denken heel gefragmenteerd in heel veel vormen nog. En ik snap dat vanuit tradities en taal en historie. Maar ik zou in ieder willen uitnodigen, of het nou het bedrijfsleven, of het politiek, zorg, of het cultureel, zoek de samenwerking op en laten we meer één worden. En daarin vooral ook waar het ego's raakt, die aan de kant meer zetten en het hoger gelegen doel dienen.
0: Het bedrijfsleven merkt die scheiding tussen Noord, Midden en Zuid-Limburg?
1: Weet ik niet of ze dat nadrukkelijk merken.
0: Maar de roep om eenheid is er wel vanuit het bedrijfsleven.
1: Ja, die is er. Alleen moeten we het nu wel nog gaan doen. En dat bedoel ik met dat claimen en het verzilveren. Dus dat we daadwerkelijk over regio's heen kijken. En vooral als één Limburg ons naar buiten presenteren. En minder dan chauvinistisch in Noord-Midden of Zuid blijven hangen.

0: Astrid Pinkhuis, ja, een van jouw uitspraken is ook: politici verplaats je eens in de schoenen van een ondernemer.
1: Ja, klopt. Klopt. Ik zou ze dan willen uitnodigen.
0: Die schoenen zijn er wel?
1: Die schoenen zijn er, ga erin staan. Ja.
0: En
1: ja.
0: Wat merkt een politicus dan als hij die schoenen aantrekt?
1: Nou, wat hij merkt is dat die ondernemer... Het lijkt, ik gisteren weer op een praatprogramma, alsof de ondernemer dan per definitie synoniem staat voor rijk en bemiddeld en rendement en. Terwijl als je in die schoenen staat, je kan best als ondernemer een prima winstgevend jaar draaien, maar op 1 januari gaan de tellers gewoon weer op nul en dan moet je weer opnieuw. Je bent elke dag met je hoofd in de wind wat er buiten in je risicofactoren gebeurt. Je medewerkersteam krijg je elke dag mee om samen het beste voor te brengen. Ben je van export-import afhankelijk van allerhande regelgeving. En dat hebben we enorm complex gemaakt. En daarin wil ik echt een lans breken voor ondernemers. En vandaar ook politiek gaand in die schoenen staan. Zodat je zelf ervaart en voelt hoe ingewikkeld dat is. En van welke veerkracht je van huis uit moet meebrengen. Om elke dag toch weer opnieuw enthousiast ervoor te gaan.
0: Ja, dat redeneert hij vanuit de ondernemer. Maar als de ondernemer eens in de schoenen van de politicus gaat staan...
1: Hele terechte opmerking, want het is ook zo dat ik niet iets tegen een politiek of een politicus heb, verre van. Ik waardeer enorm dat de mensen die in de politiek werkzaam zijn of ervoor gaan, dat doen. Want hun afbreekrisico is natuurlijk enorm groot. De vraag daar is, en ik vind het ook super dat ze dus iets in beweging willen brengen. Ik zou alleen zo toewensen, en hoe kunnen we dat doorbreken, ben ik ook nog niet helemaal uit... Dat die politici het versimpelen. Eigenlijk weer even terug uit ook de hele ambtenarenclub... die gepokt en gemazeld zijn vanuit regelgeving... en werken in een stramien, omdat als ze even buiten dat lijntje kleuren... dat mag niet. En we volgen maar met z'n allen van regel op regel op regel op. En het is zo'n gedrocht geworden door de jaren heen. Stap daar eens even nuchter uit... Bekijk ernaar als zou het je eigen bedrijf zijn. Gewoon met heel nuchter verstand. En kijk dan van wat moeten we wegschrappen. En wat werkt gewoon? Wat draagt bij? Hoe kunnen we eenvoudiger? Maar wel doelmatig.
0: Ja, heel duidelijk. Want de politiek wordt verweten. Ja, je hebt geen visie. Je hebt geen lange termijn beleid. Hè? Dat zijn de bekende opmerkingen die ondernemers dan maken.
1: Ja, die ondernemer slaat om zich heen. Want die wordt bijna murf geslagen. Dus ik begrijp dat ook wel. En dat dan krijg je dit soort one-liners.
0: Ja.
1: En vandaar ook wat ik net uitnodig van hoe kunnen we de politiek... En je hoort al wat ik zeg, de politiek. Ja, wie is dat dan? Ja. Hè? Wie is de...
0: Ja, maar wie is de ondernemer?
1: Ja, hetzelfde.
0: Dat is ook een enorme variatie hier natuurlijk.
1: Degene die doorbraak kan bereiken, nou, die verdient...
0: Zou dat een Limburger kunnen zijn?
1: Waarom niet? Maar die verdient een gouden loper, geen rode.
0: Ja, ja, inderdaad. En die award heeft hij nou 10 keer gekregen natuurlijk. Hè. Kan iemand opnieuw een award krijgen? Toch?
1: Nee.
0: Eenmalig.
1: Ja. Ja. Toch? Ja. U stelt bij leuke vragen die ik allemaal mee terug de jury in kan nemen. Die we ons nog helemaal niet gerealiseerd hebben. Want het lijkt me erg sterk. We zijn in het tweede jaar dus. En er is nog een hele scala aan
0: maar
1: mooie ondernemers.
0: Maar die jury bestaat ook uit ondernemers. Hè?
1: Absoluut. We zijn 9-koppig. Provincie dekkend, man, vrouw, van iets ouder, iets jonger, verschillende branches. Echt een heel mooi team die er heel veel plezier in hebben en vooral ook veel kennis en expertise meebrengen.
0: Geweldig, we wensen u alle succes toe. We kijken uit naar, even kijken.
1: 26 november.
0: In de grote heggen, dacht ik, in Tor.
1: Klopt helemaal.
0: Precies in Midden-Limburg, geen discussie over één Limburg.
1: Ja,
0: alle succes, hartelijk dank voor uw komst.
1: Heel fijn, dank u wel en graag gedaan.

Tot zover Vandaag Actueel. Wij bedanken onze gasten Machteld Verheij en Brigitte Stolk van de PGP en Astrid Pinkaas van de Interviews. Wordt een podcast gemaakt die vandaag en morgen online komen. Kijk daarvoor in de Zuid-Limburg Vandaag app op de website. Daar vindt u ook oudere afleveringen van dit programma. We wensen u een fijn weekend en graag tot volgende week zaterdag.

maakte daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de provinciale statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. De aanpak van wateroverlast in Vaals-Noord wordt ruim 2,1 miljoen euro duurder dan eerder geraamd. In plaats van een grote bovengrondse wadi kiest de gemeente voor een ondergrondse waterkelder aan de Seltzebeeklaan. Ook moet het bestaande riool alsnog worden vervangen. Voor het project was al 1,5 miljoen euro gereserveerd. De raad wordt nu gevraagd om ruim 2,1 miljoen euro extra. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen...

0: heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil.
1: Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Zuid-Limburg.
1: Wij zijn ZLV,
0: de streekomroep voor het Heuvelland en de stad Maastricht.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends.
1: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige

vanmiddag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJs de Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de provinciale statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsde Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden-Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJs de Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJs de Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de provinciale statenverkiezingen

In de vorm van stapelwolken waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van middernacht. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de provinciale statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Hallo Meersen, wij zijn ZLV, Zuid-Limburg Vandaag.
1: Get real with the fever on the dance floor.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJs de Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de provinciale statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op